Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9:00 wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt schoten die vannacht zijn gelost in Heerlen. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De vernieuwde passiespelen in Tegelen hebben 25.000 bezoekers getrokken. De organisatie kijkt er tevreden op terug. En handhavers in Maastricht worden definitief uitgerust met bodycams.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
3: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
2: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
4: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
2: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen buien. Later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
5: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Stiel Heggeschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet...
9: Loco?
8: De Lulu?
9: Gek!
8: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.

0: Cyrus. En Flowers om 6 op 7. Op deze laatste dag van augustus, de 31ste maandag. Goedemorgen, leuk dat ze erbij bent. Het is de L1 ochtendshow, een graad of 17 in Limburg op dit moment. En we gaan de 21 nog wel aantekenen. Maar ja, ik mag het wisselvallig nu met gaat regen en hagel en onweer. Het is allemaal mogelijk, maar het zal zeker ook flink droog zien. Wensen trouwens de komende weken de weg op Mos. En dan met name Sovens, dan gisteren nog wel een en ander tegengekomen. Veel werkzaamheden. Ja, ook door zijn de vakanties achter de rug. De A67 bij Venlopen Vuurweert. En later ook nog bij Panningen en op de A2 bij Nederweert, de Mossen echt rekening gehouden met nachtafsletingen de komende weken. In verband met die werkzaamheden, ach ja, met de provincie weer gaat toegankelijker van, moeten we maar denken. Even deugd te zoeren, appel inbieten. Goedemorgen, we gaan dus even de post terugnemen, want het is natuurlijk hartstikke druk in de app. Maar.
1: Ja, het blijft hartstikke druk. Een van de mensen die zo meteen ook met de weerwaarneming komen is Helmoet Weijsen natuurlijk. Of wat heeft hij al gehad?
0: Lotte van Vloes, Helmoet. Af en toe al gehad.
2: Eén goedemorgen, Maarten en Ruud. Ja, daar zijn we weer. Nieuwe week, nieuwe kansen.
0: Ja.
2: Ja, wel plaats van vandaag met die frisse maandag van toepassing kunnen zijn. Nou, ik ga in dit geval voor Neil Diamond met de Beautiful Noise.
0: Ja, die hadden we
2: nooit van alleen het weer in de ochtend. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Ja, radio. Weet je wat het is? Heel veel mensen zetten de wekker om 7 uur.
1: Ja, dat hadden we nog niet gehoord. Nee. Maar wie wel elke dag er bijna bij is, dat is onze Poolse inbreng, zeg maar.
0: Ja.
1: Jos Rook, en die begint altijd met het volgende. Dzień dobry, mannen.
3: Dzień dobry, Maarten en Ruud. Goedemorgen. Gloeiwapens op deze positieve maandag. Ja, weekend weer voorbij.
0: Ja.
3: We gaan lekker aan de slag. En een weekend over niet voor gedaan. We gaan lekker liggen uitrusten.
0: Oh, dat is ook goed. Kapot gelegen. Ja.
3: Die komen van intensieve week met het verenigingsleven. En dus hebben we gewoon lekker we zijn weer rustig aan gedaan. En voor de vuurgloeier, hoog gedag aan
0: Boys.
3: Met Shalona. Oftewel Boys met gek. Oftewel Dichtbis gek. Want dat zingen ze. Eerst de Shalona. Dichtbis gek. Dus ik maak er een hele schone dag van. En ik denk dat ik morgen niet kan meedoen. Want ik moet het eerder beginnen. Voor de stop van 2 dagen. En dan moet ik van alles controleren. Dus dan moet ik eerder beginnen. Of je dus niet zo. En radio.
0: Radio. Ja. En Jos Rook, oftewel gerookvlees, hulzig langer. Hoe zegt hij dat in het Pools? Jij hebt inmiddels de ochtend goed in het Pools.
1: Ja, Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Oh, ja, Dzień dobry. Ik ben niet beter dan het Sloveens. Dan zeggen ze weer dobro jutro.
1: Ja, ja.
0: Oké,
1: okay, maar Hongaars kennen we ook al. Dat is Jurij Geld. Ja, zeker. Ja. Ja,
0: het schijnt een hele moeilijke taal te zijn, trouwens.
1: Het is allebei. Ik vind Pools wel heel erg lastig, moet ik eerlijk zeggen. Dadelijk komen we nog bij Pools Frank. En die laat mij dan altijd het nummertje uitspreken. Dat heeft hij dan weer fonetisch opgeschreven.
0: Ja.
1: Dan gaan we naar de volgende taxichauffeur. Dat is Rob van der Hoven, elke dag aanwezig natuurlijk. Vertelt altijd eventjes wat hij vandaag op het programma heeft staan. Goedemorgen, Rob.
0: Goedemorgen, Jong.
4: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Ja.
4: Ja, mijn bolide heeft een weekse vakantie.
0: Oh.
4: Want ik heb zelf ook een week vakantie.
0: Ja, lekker.
4: En wat de vogeluur betreft, dan gewoon ik voor... het kleine café in de haven van vader Abraham.
0: Ja.
4: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio.
0: Uitslop is er net bij in de vakantie.
1: Nee, zeker niet. Daar moet er ook altijd bij zijn natuurlijk. Ja. Hè, in de ochtend, dat is geen probleem. Stefan Penderstan, die komt met Rowan Hersen en wandelen.
0: Ja.
1: En Peter Meijer, zometeen ook weer een weerwaarneming natuurlijk van hem. Maar eerst op deze frisse maandag geiten voor Tino Martin. Zij weet het.
0: Oké, dat is mooi. Nou ja, de ideeën zijn toch volop. Ik probeer het appje van... even kijken, is dat Stefan Hanver gehad, Peter Hanver gehad? Ronald, de Buxmeister. Goedemorgen, Maarten en Ruud. Ik ga voor de Hershane Band, samen met Chantal Jansen, met Hallo in the Yellow.
1: Ook lekker.
0: Ja, dat is de nieuwe versie van de Liedjes voor de Eeuwigheid.
1: Absoluut. In oktober is dat, hè? De dag van Limburg.
0: Nee, half september al. Precies. Okay. Ik probeerde het appje van Remco te openen, maar mij gelukt het niet.
1: Taxichauffeur,
0: mij gelukt het niet.
1: Ik zal even kijken of het dadelijk lukt.
0: Oké.
1: Maar kunnen we tussendoor eventjes toch verder met Christian de Hovenier. Goedemorgen. Christian,
0: goedemorgen.
5: Een hele goedemorgen, Maarten.
0: Hallo,
5: en Ruud. Hier is Christian de Hovenier uit Brunsum. Vandaag gewoon niet aan vuur Supertramp met Breakfast in America. We wensen jullie een hele fijne uitzending en een schöne dag. En dan zeggen we.
6: nou ja, goed. Dat, mogen wij meestemmen of over meebeslissen? Want jongen, jongen, Breakfast in America. Zo,
1: nee, wij mogen niks. De macht is aan het volk.
6: Wij zijn doorgeefluik.
1: Wij zijn doorgeefluik, inderdaad. Ja. Maar dit is inderdaad een van die nummers waarvan je zegt van... Lekker.
6: Lekker.
1: Ja.
6: De vogeluurs komen eraan, maar het metzingen kan bij deze nu al beginnen. Even diep om.
1: Oh ja.
6: Oh,

0: Bibi, Davina, Michelle en Nel in ochtendshow. Een beetje tempo gaan maken. Kun je het appje van Remco intussen laten luisteren, maat?
1: Ja. Want,
0: technische problemen, ongelooflijk.
1: Technische problemen, wij staan nergens voor. Want we draaien hem gewoon vanaf de telefoon.
0: Ja, dat kent toch ook gewoon.
1: Jazeker.
2: Maarten en Ruud, hier Remco, de taxichauffeur.
1: Hey Remco.
0: Mooi, jong.
2: Ik verzwand ik. Dan woon je gewoon voor het nummer van Frank Boeien.
1: Ja.
2: Gewoon een burgerpaard.
1: Oké.
2: Okay. Vind ik een fijne uitzending in de studio.
0: Oké,
2: okay, joh.
1: Morgen.
0: Hoi. Dag, jong. Eens even kijken, vooral ook een appje van Dennis. Goedemorgen, Dennis.
3: Ik wil graag bijdragen met Eurythmics met Sweet Dreams.
0: Ah, kijk.
3: Fijne uitzending verder.
0: Dank je, jong.
3: Radio.
0: Ja, Sweet Dreams geeft op het liefst frisse mondig. Dat is het thema in de voorgloeier.
1: Ja.
0: Eens even kieken, we hebben een linkje Franke. Van Poolse Frank, hè?
1: Ja, maar we gaan hem eerst even vermelden. Want hij zegt, Jin Dobre Maarten en Ruud op deze frisse maandag. Gold ik voor de groep Apparati met het nummer Rentje do Gore. De handjes omhoog.
0: Ah.
1: Dat doet mij dan weer een beetje denken aan die handjes.
0: Hoe zien die handjes? Of dan die handjes te loggen?
1: Dat ken ook.
0: Ken ook?
1: Ja, allebei.
0: Maar het is een Poolsfeestnummer, heb ik gegeven.
1: Het is een Poolsfeestnummer, daar is Poolse Frank natuurlijk in gespecialiseerd.
0: Ja.
1: En als je mijn schuifje openzet, dan hoor je een beetje hoe dat klinkt.
0: Ja, kom maar op dan.
1: Ja, hij draait al.
0: Oh.
1: Ja, zeker.

0: onze volksmuziek.
1: Beetje orgelduo dit, hè?
0: Ja.
1: Apparatie dus.
0: Nou, geef het een week en ik ga alles in de kast hoor.
1: Ja?
0: Een apparaat. Ja, wat een feest. Nedoet Lottem, gekke mensen. Heb ik alles eerder voorbij hier gekomen?
1: Ja, klopt,
0: dus kriet weer een streepje erbij.
1: Zeker, dan komt Patrick Gubachs mee.
0: Ja,
1: hè?
0: En dan nog een appje van Roger Joch, hè?
1: Ja.
2: Goedemorgen, Gloeibabbie van Limburg. Ja, Ruud, normaal als ik tegen Parade hoor, dan is mijn werkdag beat voor beat.
0: Ja, ik weet het om. Amir, Lui.
2: Even aan denken dat ik daar niet hoe snap, maar zich ook even steeds. Dus dan moet ik even sterken met dat ik een paar uurtjes mot.
0: Dat is goed, Roger.
2: Dus dat is even aanpassen.
0: Ja, het is wel.
2: Ik heb van de week in een café gehoord. Karel van Sparget.
0: Ja.
2: Met Never Fall in Love Again. Ik vond je een leuk nummer. Misschien kunnen we hem een keer op een eind rijden.
0: Ja, misschien.
2: Goedjes, fijne dag. Radio.
0: Dank je, ik zie een fotootje van Marley. Ja. Oh, daar zit ook nog eens een keer bij. Vandaag is mijn keuze gevallen op Shakira met Waka Waka. Leuk Zuid-Afrikaans nummer. Ik wens je allemaal een schone muzikale morgen. Beveel het ik een beetje bij ons, Ruud? Ja, natuurlijk. Waarom net?
1: Ja,
0: natuurlijk. Ja, een badman. Groetje van het meisje uit het Geleense Heuveland.
1: En dan Annemie die zegt... Goedemorgen Maarten, Ruud, de volgende voor vandaag. Swing Your Daddy van Jimmy Gilstrap.
0: Ja.
1: En dan hebben we hier onze buschauffeur Rol de Jong. Die gaat iedere, nou ja, bijna iedere week... richting de Spaanse Costa als buschauffeur. Ben benieuwd of hij ook nu onderweg is.
0: Ja, ik zal hem toch even... Met de telefoon moet je die afspelen weer. Want ja, het is weer hetzelfde heuvel.
1: Er zijn wat problemen.
0: Ja, en dan van hem dadelijk. Ja. Ik ga nog een appje van... Marco de Wil met André met Johnny Cash Ring of Fire. De hoffotograaf uit Reden in Duitsland.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En dan hebben we hier Roel de Jong.
0: Oké, Roel.
3: Hey, goedemorgen Ruud en Maarten. Ja, ik ben bezig met een surfslijn. Ik zit nu in de buurt van Den Haag.
0: Oké.
3: Afkomstig vanuit Alkmaar. De eerste mensen alweer lekker in de bus. Die gaan van een welverdiende vakantie genieten. En ik denk de hele tijd aan Roel en Hezen, Peel en Brand. En mocht hij er al in staan, kies ik dat andere nummer wat net al geroepen werd.
0: Wandelen, ja.
3: Ze zeggen, de groeten, ik ben er deze week niet meer. Voor mij zien jullie lekker af. Ik kan de anderen ook eens de kans krijgen om weer in de uitzending te komen. En ik zou zeggen, de groeten, tot volgende week.
0: Oh, tot volgende week.
1: En reis op die servicelijnen.
0: Ja, de suite met Papa Joe, Doc Kump, Wil nog net. En voor kreeg je allemaal het foto's van het weer binnen. Het is toch wel prachtige lok, zo te zien.
1: Ja.
0: Ah, goed. En voor komende Waloe, denk ik, Tali, met de mensen zingen. Durf ik niet beginnen, hè? Ja, nog een paar. Oké, nou, zometeen het juryoordeel in de Alleen Ochtend Show, hè?
1: Ja.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
2: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.
1: Mobiliteitswereld, voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Dag, dit is het LA Nieuws met Maarten.
9: In Heerlen zijn vannacht rond 4:30 schoten gehoord in de omgeving van de Kerkraderweg. De politie doet onderzoek op 2 locaties, aan de Volskuilenweg en de Da Costa-straat. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie roept mensen die iets gezien hebben op of gehoord hebben zich te melden. De organisatie van de Passiespelen in Tegelen kijkt tevreden terug op de 22e editie. In totaal kwamen 25.000 bezoekers naar het spektakel over de laatste dagen van Jezus. Dit jaar kreeg het traditionele verhaal een modern jasje, onder meer door schrijver en muzikant Frans Pollux. En dat heeft volgens de voorzitter Jos Thewe goed gewerkt.
10: De spelers die echt actief spelen, zeg maar de cast, die hebben er ontzettend...
9: De creatie van de Passiespelen in Tegelen kijkt tevreden terug op de 22e editie. In totaal kwamen 25.000 bezoekers naar het spektakel over de laatste dagen van Jezus. Dit jaar kreeg het traditionele verhaal een modern jasje, onder meer door schrijver en muzikant Frans Pollux. En dat heeft volgens de voorzitter Jos Thewe goed gewerkt.
10: De spelers die echt actief spelen, zeg maar de cast, die hebben er ontzettend veel van geleerd. Ik ben overtuigd.

0: maar wel met een open vizier naar de toekomst durven te kijken.
1: Volgens de organisatie biedt het bezoekersaantal voldoende zekerheid voor een nieuwe editie in 2031 als de Passiespelen 100 jaar bestaan. De gemeente Maastricht schaft 24 bodycams aan voor handhavers. Een proef met de camera's is volgens de gemeente succes verlopen. De bodycams geven handhavers een veiliger gevoel en kunnen volgens de gemeente helpen om gespannen situaties te kalmeren. Het merendeel van de patrouilles met BOA's en toezichthouders krijgt de camera's. Mogelijk worden de beelden later ook gebruikt voor trainingen. Heerlen ziet positieve resultaten van de Parkstadwet, die sinds januari geldt in kwetsbare wijken. Met de regeling kan de gemeente voorwaarden stellen aan nieuwe huurders van buiten Parkstad. Volgens wethouder Casper Gelderbrom zorgt dat voor meer evenwichtige instroom. Critici vinden dat de wet discrimineert, omdat bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering uit bepaalde wijken kunnen worden geweerd. Kerkrade en Brunsum voeren vergelijkbare maatregelen in. Het weer in Limburg. Vandaag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Vooral vanmiddag en vanavond trekken de regen- en onweersbuien over onze provincie. Plaatselijk met hagel en windstoten. Het wordt maximaal 21 graden en er staat een stevige zuidwesten tot westenwind.

0: 98 Degrees. Dat was een boyband in die jaren, hè? En Stevie Wonder, dat is niet echt een boyband. Nee. True to Your Heart in de LA Ochtendshow.
1: De volgloeier.
0: Ja, Maarten, we hadden echt nog een beetje tempo gemaakt.
2: Ja, zeker.
0: Het zal
2: zeker
0: eigenlijk al lang gebeurd moeten zien. Ja. Het is druk in de app. Ja,
3: heel erg druk vandaag op deze frisse maandag natuurlijk. Emiel, die hebben we nog. Die zegt, goedemorgen Ruud en Maarten. Ik ga voor Harry Styles en American Girls. Vind ik een geweldig nummer.
0: Ja.
3: Wim Notemans, die komt dan weer met iets heel anders. Zegt, goedemorgen met Wim Notemans uit de Hoogkruids Noorbeek. Mijn liedje vandaag, De Appels op het Tafelsprei van Toon Hermans. Toepasselijk om mee te zingen, zo in de fruitpluk. Want ja, Wim Notemans is onze fruitboer natuurlijk. Groeten, Wim alias de zingende fruitteler. Ron die gaat weer met Karel Verspagert mee. Maar ja, de laatste die binnenkwam was Remco Cox. Ja. En dat is de doorslaggevende stem geworden.
0: Hij was zo meteen al vertellen wat er dan zit. Ja, kom op.
3: Komt met Neertoet Lottem en Gekke Mensen.
0: En dat is de voorgloeier, want het is een frisse mondig. 31 augustus 2026. Dank voor alle appjes. Wel met overweldigende meerderheid mogen we zeggen.
3: Ja, absoluut.
0: Nou, met recht dan, Neertoet Lottem. Dank je.

0: Ja, de volgende uur van Dessemondig. Niet uitlotten met gekke mensen.
1: De LA Ochtendshow.
0: Ja, van wapperen even door alle media in het mediaoverzicht.
2: Zeker. We beginnen bij het minderheidskabinet dat de begroting nog steeds niet rond heeft. Het hele weekend is er onderhandeld door D66, het CDA en de VVD. Grootste pijnpunt is vooral de bezuiniging van 6 miljard op de sociale zekerheid. D66 en het CDA willen aan de meerderheid komen over links, die bezuiniging absoluut niet wil. De VVD kijkt voor een meerderheid naar rechts. Premier Jette snapt wel dat ze worden uitgespeeld door de oppositie.
3: Het is natuurlijk ook heel logisch dat oppositiepartijen hoog inzetten. Dat zou ik ook doen als ik in hun schoenen stond. Maar ik merk dat we ook binnenkamers hele constructieve gesprekken hebben over wat wil je aan investeringen in Nederland, maar ook waar leg je de rekening. Dus wij weten heel goed als kabinet, we kunnen het niet alleen, we hebben anderen ook echt nodig.
2: Waarschijnlijk gaat rond deze tijd weer de wekker bij Jette, want over anderhalf uur gaan ze weer verder praten.
0: Ja, het is doorpakken. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren bij Noord-Cyprus omsloeg, die zijn gearresteerd. Waar ze van worden verdacht is niet bekendgemaakt. Het ging gisteren mis. Kort na vertrek, zeker 8 mensen kwamen om het leven en nog altijd worden er 18 vermist. Dat zegt ook deze NOS-correspondent.
4: Gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
0: Hoe de veerboot kon omslaan is nog niet bekend. Dat schip ligt nu op de bodem van de Middellandse Zee.
2: Ja, en in de Grand Canyon in Amerika is zeker 1 toerist om het leven gekomen na hevige overstromingen. Die waren in een populaire plek voor wandelaars. Na hevige regenbuien veranderde een kalme beek in no time in een kolkende modderstroom. Toeristen moesten worden gered met helikopters, zo ook deze man. Hij hoorde later dat een brug waar hij op stond was weggevaagd door het water.
5: Hearing later that the bridge that we crossed was wiped out kind of makes you think that maybe we should have been in more of a panic. But if we were on that bridge when all that debris had come through, clearly there would have been casualties.
2: Ja, met zeker 14 toeristen die in dat gebied waren is nog steeds geen contact geweest.
0: Ja, en in Lelystad was gisteren de Batavia voor het laatst te zien op het water. Dat VOC-schip gaat naar Amsterdam voor onderhoud en krijgt daarna een plek op land.
6: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen. Beweegt mee met het water. De trappen waar we opgekomen zijn, bewegen ook mee. Ja, dat gaat allemaal veranderen.
7: We weten dat vandaag de laatste dag is, dus mijn ouders zeiden van nou, we willen nog even langs, voordat hij niet meer in het water ligt.
8: Ja, we zullen het wel heel erg gaan missen hoor. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat we dan dingen kunnen doen aan het schip, kunnen herstellen, repareren. En dat had al jarenlang gemoeten.
0: Ja. Het geluid kwam van Omroep Flevoland. Ja. Ja, en dat opgeknapte schip komt op 2 oktober terug. En wordt dan vanaf een ponton op een trailer de kade opgereden.
2: Ah, fantastisch. Ik weet nog dat schip gebouwd is. Ja. Dat is met allemaal vrijwilligers gebouwd. En toen het geopend werd, ben ik er ook geweest. Hm. Dat is heel lang geleden natuurlijk. Ik ben benieuwd hoe het er nu uit gaat.
0: Maar wat mij opviel, want ze gingen daar dus mee naar het huidige Indonesië en zo. Dat soort reizen maakten die. Hoe klein dat is, hè, zo'n schip.
2: Ja,
0: ongelooflijk.
2: Ja, en daar zaten heel veel mensen
0: op. En maanden lang, net te geleuven.

0: 12 minuten vroeg. Want het is een mondig 31 augustus. Goedemorgen.
1: Ja.
0: Staan ze weer op het dak?
1: Ze staan onder andere op het dak. Dat is één persoon, dat is Helmut Weisse natuurlijk. En jij bent dan benieuwd hoe dat eruit ziet natuurlijk. Ja. Nou, laten we dan maar meteen bij Helmut beginnen. Goedemorgen, man. Dan moet je wel het geluid aanzetten.
2: Ja, ik heb het aan.
1: Staat het, doet hij niet?
2: Nee.
1: Oh, dat is apart.
2: Maar ik zie wel een filmpje vanaf het dak. Oh, wacht. Ja.
1: Prachtig.
2: Ja.
1: We zien wolken, we zien blauwe lucht.
3: Die daarachter verschijnt.
1: Ja, zie je.
3: En aan de horizon die oranje-gele gloed. Als we iets doorschieten vanuit het zuidoosten richting oosten, ja, zien we ook aan de horizon daar die gele gloed verschijnen. En iets verderop, een vertrouwd beeld van de opkomende zon. Die vandaag een reis begonnen is om 6:48 en vanavond om 20:24 die reis eindigt. Zoals ik eerder zeg, iedere dag snoept daar iets vanaf. Ook in het noorden, goed waarneembaar, dat licht bewolkt weer. We hebben qua temperatuur 16 graden momenteel, maar het voelt veel kouder aan. We hebben een matige zuidenwestenwind met behoorlijke windvlagen. Het is droog, maar het belooft niet droog te blijven. Vanaf vanmiddag 12:00 is code geel afgegeven en verandert onweer. Vanaf 3:00 denk dan toch weer aan die petparaplu en poncho. Verder wens je toch, ondanks dat, een fijne dag toe. Ja. Adio, hoor.
1: Adio, ja, het ziet er toch wel mooi uit.
2: Ja, ja, een beetje van die kleine wolkjes, maar ja, het voelt koud aan en je staat op het dak.
1: Wat wil je dan? Is het wat kouder dan op de grond natuurlijk, hè?
2: Maar last van gehad vanochtend.
1: Hij houdt de wind beter natuurlijk wel een beetje.
2: Nee, dat is waar. Moet je op het dak doen. Snap het.
1: Van Maastricht naar een airport gaan we naar het pittoreske Stijl met Peter Meijer.
2: Ah, Peter.
4: Goedemorgen, Maarten en Ruud.
2: Je bent
4: in de waarneming vanuit Stijl bij het pontje. Ja, het is vanochtend een beetje een winderige ochtend. Maar koud is het niet. Een graad of 17. Ja, er is best wel wat blauwe lucht in de lucht. De zon komt erdoor. Het ziet er best heel vriendelijk uit. Maar er zijn zeker buien vandaag. Mm-hmm. Met ook nog wel kans op onweer. Dus hou de weerbericht even goed in de gaten.
2: Ah, het pontje. Ik zie het pontje.
4: En voor de rest, maak er een mooie dag van. En de groetjes. Tot morgen.
1: Tot morgen, Peter. Dank je wel.
2: Ach, wat is het toch heerlijk door langs het water, hè?
1: Weet je wat mij opvalt? Zo zien, maar... Weet je wat mij opvalt aan die beelden? Ja. Dat het groen weer begint terug te komen.
2: Ja.
1: He, want we hebben natuurlijk een hele lange periode van droogte achter de rug. Ja. Maar ondertussen zijn die gele velden beginnen weer een beetje groen op te trekken.
2: Ik heb gewoon het gras moeten maaien afgelopen week.
1: Ik mot dat ook al weg.
2: Ja, inderdaad. Ja,
1: jij hebt de hele zomer weer terug in de schuur kunnen staan.
2: Het was een soort Sahara, ja zeker. Ja,
1: is het. Nou, als laatste gaan we natuurlijk weer naar de grashoek met André van Maris.
5: Goedemorgen, Maarten en Ruud. Op deze mondige merk benoemd de grashoek, de weerwaarneming. De log zit behoorlijk dicht. Klein beetje blauw erin, maar toch niet veel. Er is totaal geen wind vanmorgen.
2: Zie je dat?
5: De zon, ja, die lukt nog verstek gewoon.
1: Ja, ja.
5: Maar die zal straks ook wel een keer een klein beetje tevoorschijn komen, want vandaag is toch wel een beetje een buiendag. Een temperatuur van rond de 20 graden zo ongeveer vandaag. Is nog helemaal niet verkeerd, maar toch een stuk minder zo we gewend zien.
2: Ja. Vind je wel lekker?
5: De hoogtewind zal in de loop van de dag toch wel toenemen. Dat merk ik gewoon een beetje.
2: Ja.
5: Net was er helemaal niks en nu begint toch weer te weien.
2: De bleedjes koersje.
5: Dus, ja. Het is toch een nuttige onderweg voor vandaag. Ah. Ja, laten we maar het beste van maken op deze zeker start van de week. Ik wens ook een hele fijne dag in de studio.
1: Dankjewel, man.
5: En radio.
1: Radio.
2: Dag, joh. Nou, dankjewel voor al die fraaie waarnemingen. Aan de wind begint er inderdaad wel een beetje in te komen langzaam.
1: Ja, zeker. En het slechte weer komt er ook aan, hè?
2: Ja, nou, voor het wel werken. Dit is Steve Winwood.

show De Wasbeer is er in Limburg. Maar we willen er eigenlijk ook weer vanaf. Want ja, het beestje hoort hier niet. En kan voor problemen zorgen. En hoe het ervoor staat hoor je zometeen hier. Nu, From the 90s, Robin en With Every...

0: keuze. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
9: Punt uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt schoten die vannacht zijn gelost in Heerlen. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De vernieuwde passiespelen in Tegelen hebben 25.000 bezoekers getrokken. De organisatie kijkt er tevreden op terug. En handhavers in Maastricht worden definitief uitgerust met bodycams.
10: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
12: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
11: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
13: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
11: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden.
14: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad. De specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
15: Hey Frank.
16: Goedemorgen.
15: Toch nog wel een mooi veetje opeens, of niet?
16: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
15: Oh ja, joh.
16: Gereedschapkist, meterkast.
15: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
16: Hé, hoe weet jij dat nou?
15: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
16: Top! Jij blijft Bob. Maf Kees.
15: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
17: Zoveel leuke meubels. Casa, Knibbeler Wonen, Henders in Hezel, Haco Wonen en Slapen. Mijn huis is te klein.
18: Retail Park Roermond. XL shoppen, gratis parkeren.
19: Wakker leren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
20: Dit is L1. Something about you. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. Scared now, right? Don't feel me, baby. It's just a-

0: Alleen ook geen show. Het kan wel zo zijn dat in het hele land nu de zomervakanties voorbij zijn, maar op de Limburgse wegen lijkt het wel zo. We hebben de hele ochtend maten nog geen file gehad op een maandag.
1: Klopt inderdaad.
0: Nou ja, dat gaat toch prima. Ja. Even naar het weer kijken. Het wordt vandaag 21 graden. Nu een graad of 18. Nog droog overal. Maar vooral vanmiddag en vanavond regen en onweersbuien bij een stevige wind. Er komt nog gedaan. We kregen ook berichtjes uit de rest van het land. Dat het wel zwart is in de lucht bij Dordrecht en dat soort zaken. Dus nou ja, dan weten ze wat er een beetje aankomt. En dan de wasbeer.
2: Ja, want die zijn slim. Ze eten bijna alles, maar laten zich ook niet zomaar vangen. Wasbeer blijkt hardnekkiger dan gehoopt in Limburg. Het begon een paar jaar geleden met een paar van die wasberen. Inmiddels zijn dat er best wel heel veel. En dit jaar zijn er al 58 gevangen, ongeveer evenveel als vorig jaar. En dus lijkt die populatie voorlopig niet kleiner te worden. En onze verslaggever Jos van den Broek die ging mee op wasberenjacht.
3: Er zijn vannacht 3 wasberen de val ingelopen. Nummer 58 van dit jaar.
4: Dat zijn er veel, hè?
3: Ja, het zijn er evenveel als vorig jaar. We hadden gehoopt dat we het eerste jaar heel veel hadden en dan het tweede jaar minder en het derde jaar nog minder. En dat is in ieder geval niet uitgekomen.
4: De populatie blijft eigenlijk stabiel?
3: Ja, of groeit misschien iets. We hopen dat het. We hopen echt dat we een achteruitgang hadden. Ja, dat hebben we nog niet. Dus er moet gewoon extra inzet komen.
4: Wat is het grote probleem met die wasberen?
3: Wasberen zijn slim. Sommige dieren lopen niet de val in. Dan weet je dat daar nog ergens een dier zit. Ja, en dan heb je ze niet. Ja, en dan daarna heb je de jongen bij. Ja, dat is, ja, kun je op die plek van voren af aan beginnen.
4: Wat is het grote probleem?
3: Nou, wasberen eten best wel wat prooien. Kunnen te lucht, te land en de zee. Nou ja, niet de zee, maar wel te water. Dieren vangen. Kruipen iedere boom in om te kijken naar nestjes. Steken hun hand in. Waarbij ze gewoon alle holenbroeders leeg kunnen halen.
4: Het zijn rovers?
3: Ja, het zijn roofdieren.
4: En als we ze niet uitroeien?
3: Nou ja, dan krijg je op een gegeven moment problemen zoals in Kassel, waarbij je bijvoorbeeld zanglijsters 's avonds niet meer hoort, of merel niet meer in het stadspark. Ik denk dat dat toch echt jammer is.
4: De komende jaren is er 1 miljoen euro gereserveerd om de wasbeer te bestrijden. Hij komt ook via wel hier in Duitsland binnen. Ja, doen die wel voldoende?
3: Nou, in Wallonië zijn ze nu hard begonnen. Ze hebben daar heel lang eigenlijk nauwelijks tot niets gedaan. En nu hebben ze door dat ze toch echt aan de bak moeten. En dat gaan ze doen. Ik denk dat dat een goed iets is. En het zou goed zijn als Duitsland ook meer zou doen.
4: Hoe lang gaat het vangen nog door?
3: Nu tot oktober, november. Dan daalt de stand enorm. En dan vang je eigenlijk alleen maar bijvangsten. En dan beginnen we weer in februari.
4: Gewoon doorgaan tot het niet meer nodig is.
3: Tot het bittere eind is de uitdrukking. Maar ja, ik hoop dat het lukt om de wasberen eruit te krijgen. Ja.
0: Ja, het is natuurlijk echt een pretpark voor die beestjes hier. Hè? Ze hebben geen vijanden. Die kunnen zich hier helemaal uitleven.
2: Zeker.
0: Jos van den Broek ging mee op jacht.
5: Ik zou echt Limburg ongeveer als de provincie van Nederland willen omschrijven. Alle mensen die daartoe doen, komen er vandaan. Het is echt hoe Nederland zijn kopje in de wereld steekt.

0: seksuiting. En vrienden, bij de L1 Ochtendshow. Op die day voor het minderheidskabinet, want vandaag moet de begroting voor volgend jaar rond zijn. Gisteren al zaten D66, VVD en CDA 15 uur bij elkaar. Het overleg ging tot diep in de nacht door, zegt deze politiek verslaggever van de NOS.
1: En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn, dat het nu nog gaat om puntjes op de i. Want om 9 uur wordt er weer verder vergaderd en 2 uur later al om 11 uur zou dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
2: Kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar ze van worden verdacht is niet bekendgemaakt. Het ging gisteren mis, kort na vertrek. Zeker 8 mensen kwamen om het leven en nog altijd worden er 18 vermist, zegt deze NOS-correspondent.
3: Gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters, zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
2: Ja, hoe die veerboot nou kon omslaan is nog niet bekend. Het schip ligt nu op de bodem van de Middellandse Zee.
0: Ja, en als je nu een vast energiecontract afsluit, dan ben je gemiddeld bijna €600 duurder uit per jaar dan afgelopen februari. Vooral gas is flink duurder geworden. Dat komt door de onrust rond de straat van Hormuz. Wie in februari een nieuw vast contract afsloot, betaalde ongeveer €1,20 per kuub gas. Intussen is dat ongeveer €1,52, een stijging van bijna 27%, alstublieft.
2: Dat is nog wat, hoor. In de Grand Canyon is zeker 1 toerist op het leven gekomen na hevige overstromingen. Die waren in een populaire plek voor wandelaars. Na hevige regenbuien veranderde een kalme beek binnen no time in een kolkende modderstroom. Toeristen moesten worden gered met helikopters, zo ook deze man. Hij hoorde later dat een brug waar hij op stond was weggevaagd door het water.
4: Hearing later that the bridge that we crossed was wiped out, kind of makes you think that maybe we should have been in more of a panic. But if we were on that bridge when all that debris had come through, clearly there would have been casualties.
2: Ja, dan zou hij niet hebben overleefd, denk ik. Met zeker 14 toeristen die in het gebied waren, is nog helemaal geen contact geweest.
0: In Lelystad was gisteren de Batavia voor het laatst te zien op het water. Het VOC-schip gaat naar Amsterdam voor onderhoud en komt daarna op land te staan.
5: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen. Beweegt mee met het water. De trappen waar we opgekomen zijn, bewegen ook mee. Ja, dat gaat allemaal veranderen.
6: We weten dat vandaag de laatste dag is, dus mijn ouders zeiden van, nou, we willen nog even langs, voordat hij niet meer in het water ligt.
7: Ja, we zullen het wel heel erg gaan missen, hoor. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat we dan dingen kunnen doen aan het schip, kunnen herstellen, repareren. En dat had al jarenlang gemoeten.
0: Ja, in de maand september wordt er in Amsterdam gewerkt aan de Batavia. Op 2 oktober komt het schip terug en wordt dan vanaf een ponton op een trailer

0: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: Eckert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
2: Brand Revival Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.
3: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert beweegt Limburg.
4: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: 8:30, goedemorgen, dit is het LN Nieuws met Maarten.
13: In Heerlen zijn vannacht rond 3:30 schoten gehoord in de omgeving van de Kerkraderweg. De politie doet onderzoek op 2 locaties, namelijk aan de Voskuilenweg en de Da Costa-straat. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie roept mensen die iets hebben gezien of gehoord zich te melden. Rijkswaterstaat voert vanaf vanavond onderuit uit aan de A2 en de A67 in Limburg. De komende 1,5 week worden verschillende trajecten bij Venlo, Nederweert en Panningen 's nachts afgesloten. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met ongeveer 20 minuten extra reistijd. De eerste afsluiting is vanavond op de A67 tussen de Duitse grens en Venlo. De organisatie van de Passiespelen in Tegelen kijkt tevreden terug op de 22e editie. In totaal kwamen 25.000 bezoekers naar het spektakel over de laatste dagen van Jezus. Dit jaar kreeg de traditionele verhaal een modern jasje, onder meer door schrijver en muzikant Frans Pollux. En dat heeft volgens de voorzitter Jos Thewe goed gewerkt.
14: De spelers die echt actief spelen, zeg maar de cast, die hebben er ontzettend veel van geleerd. Ik ben overtuigd, en met mij de hele club, zeg maar, dat dit de weg is die opening biedt voor de toekomst. Die de passiespelen ook toekomstbestendig maakt. Nieuwe wegen zoeken. Alles binnen de traditie, maar wel met een open vizier naar de toekomst durven te kijken.
13: Nou, volgens de organisatie biedt het bezoekersaantal voldoende zekerheid voor een nieuwe editie in 2031. En dan bestaan de passiespelen 100 jaar. De gemeente Maastricht schaft 24 bodycams aan voor handhavers. Een proef met de camera's is volgens de gemeente succesvol verlopen. De bodycams geven handhavers een veiliger gevoel en kunnen volgens de gemeente helpen om gespannen situaties te kalmeren. Het merendeel van de patrouilles met boa's en toezichthouders krijgt de camera's. Mogelijk worden de beelden later ook gebruikt voor trainingen. Het weer in Limburg. Vandaag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Vooral vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over onze provincie. Kan ook plaatselijk met hagel en windstoten zijn. Het wordt maximaal 21 graden en er staat overdag een stevige zuidwesten tot westenwind.
12: Ja, smaat, en dank je.

0: Can It Feel So Good, ochtendshow van L1. Dus even denken, Maarten, een rijtje aan talenwonders. Ik moet denken aan Frans Timmermans, spreekt dan open, hè?
1: Oh ja?
0: Ja, zeker.
1: Ja, zeker.
0: Ivonie, een stuk of 41, geloof ik, hè?
1: Ja, daar denk ik af en toe van dat hij het allemaal opleest, maar goed.
0: Maar je zal maar een flink aantal talen spreken, dat is toch altijd handig?
1: Ja, zeker. Ja. En vooral als je natuurlijk tolk bent.
0: Ja.
1: Want dan kun je nog wat. En we kennen iemand, het is Rietje Jansen uit Meerlo. Die spreekt 9 talen op dit moment.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, en hij mocht zijn talenknobbel ineens inzetten voor het Nederlands elftal. Hm. Dat is natuurlijk niet niks, hè. Want een half uur na de bekendmaking van Xavi Hernandez als nieuwe bondscoach...
0: Xavi as in chocolate, zei hij, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Want heel veel mensen zeggen ook Xavi, maar het is echt Xavi.
0: Xavi.
1: Ja, de telefoon van Richie ging toen of hij tijdens de persconferentie even wilde tolken. Hm. En zo zat die Limburgse docent Frans... ineens midden tussen de grote namen uit het internationale voetbal.
2: De eerste keer dat ik mocht tolken was bij Ron Jan bij FC Twente. En afgelopen dinsdag toen was ik de tolk bij KNVB. Presentatie van Xavi Hernandez, de legende van Barça.
3: Ja, dus spreekt 9 talen. Ze zeggen wel eens, dat was een talenknobbel. Ja. Heb je dat?
2: Ja, ik heb een knobbel op mijn nek zitten. Ik heb best wat te doorzitten. Ik ben 3-talig opgevoed. Nederlands, Limburgs, Hongaars. Mijn mam komt uit Budapest. Ik heb Frans gestudeerd aan de universiteit. Ik heb in Spanje gewoond, in Italië gewoond. Ik ben een paar keer naar Brazilië geweest en ik pak het heel snel op. Ik onthoud heel snel dingen. Heel veel woord. Dat helpt natuurlijk enorm. Het veldgoen, het kwartje veldgoen, heel snel, heel makkelijk bij mij. Voor alle talen heb ik locals in die landen zitten en daar heb ik gewoon veel contact mee. Dus ik heb het ook allemaal geleerd van locals zelf. Ik kom net terug uit Cyprus. Daar ben ik maar Grieks gewoon leren.

0: ik dacht, ja, moet wel niet iedereen spreekt er Engels. En ja, dus ik denk dat dat mijn tiende taal gaat leren. Als ik me 4 jaar geleden had gezegd van och, over 2 jaar ga je met José Mourinho werken en de gijs lesgeven aan Spurs bij PSV en de gijs met Arne Slot een keer proten, dan had ik gezegd, ja, breng dich nog een. Maar dat ik dit allemaal heb op mogen meemaken tot nu toe, ja, is fantastisch.
1: Ja, goh, bezig aan zijn tiende taal.
2: Even naar Cyprus, om Cyprus, Cypriotisch te leren.
1: En dan gewoon echt de waal van hoe het, en dat maakt van mij ook best dat het Limburgs metaalt bij die tien of net.
2: Misschien is dat wel 11. Nou, dus dat is de moedertaal. Dus ik weet niet of je dat dan als aparte taal mag.
1: Tuurlijk, moest ze dat doen, maar.
2: Zo een taal, ja, tuurlijk.
3: L1 Ochtendshow.
4: Geloof maar, voor mij, het was unaniem een belachelijk groot succes.

0: en Nothing on You. En vlak tovuur uit Limburg, uit Zetterdam precies te zien, Baruschko en Raap dich bijeen. De passie spelen en tegelen, het zet er op voor deze editie. 24.000 bezoekers, het doek is nu gevallen. Een bijzondere editie, want het eeuwenoude voetbal kroeg dit jaar een behoorlijk neu jeske. En dat was ook winnen voor de spelers.
1: Ja, en een van hen, we hebben vaker in de ochtendshow natuurlijk aan de lijn gehad, is Mario Kremers. Hij speelde Herodes en dat was bepaald niet voor het eerst. Goedemorgen, Mario.
2: Goedemorgen. Nee, dat was niet voor het eerst. Dat was voor de tweede keer.
1: Ja, inderdaad. En hoe kijk je erop terug?
2: Ja, wat moet je zeggen? We hebben een meer dan fantastisch seizoen gehad. Het begon al eigenlijk precies toen we begonnen met repeteren. Tijdens het repetitieproces ontstond er een band met de cast. Dat was ongelooflijk. We hebben zo goed samen kunnen werken. Zo'n leuke mensen in de cast. Waardoor dat je ook merkte dat die groep een bepaalde verbinding kreeg. En dat heeft een weerslag zeker op die voorstelling gehad.
0: Ja, je kan het misschien even goed uitleggen. Want het was dan je tweede keer Herodes. En het is nu dan zo'n nieuw jasje geweest en allemaal anders. Wat was er nou zo anders in jouw rol?
2: Eigenlijk, wat mensen mij ook heel vaak gezegd hebben, is Herodes was altijd een bepaald typetje. Het was een gek. Altijd maar een kort scènetje in de voorstelling. Dat was nu heel anders. Herodes draaide om eigenlijk de wroeging naar zijn vader. Zijn vader was verantwoordelijk voor de kindermoord. Mensen die de Bijbel kennen, die kennen dat verhaal. Bij de geboorte van Jezus is Herodes honderden kinderen vermoord om Jezus te vermoorden. Dat is niet gelukt. En met dat trauma is mijn rol opgegroeid.
0: Ja, dat is een beetje niet meer uitgediept, begrijp ik.
2: Ja, het is veel meer uitgediept. Die heeft Frans fantastisch gedaan. We hebben zoveel complimenten over gehad van mensen die zeiden van, oh, we begrijpen het veel beter. Ja. Het is veel duidelijker geworden.
0: Maar Mario, op jouw vlak begrijp ik het dan. Die rol wordt wat groter en dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Hoe was het in de hele cast eigenlijk? Hoe werd er überhaupt gereageerd op die veranderingen die er waren?
2: Ja, eigenlijk meteen heel goed. We hebben het stuk in het begin gelezen en dan frons je wel af en toe je wenkbrauwen van dat is niet meer zoals het geweest is. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, als je gaat repeteren, dan merk je, oké, dit raakt ons. En als het ons raakt, dan gaat dat ook het publiek raken. Ja, dus, en dat is gebeurd.
0: Er is dus helemaal geen weerstand geweest, als ik jou goed begrijp?
2: In het begin, toen de rollen bekend werden gemaakt, toen was er redelijk wat commotie over de vrouwen die mannenrollen zouden gaan spelen. De vernieuwing, dat kan allemaal niet, we moeten bij het oude blijven. Maar vanaf de première heb ik geen ene negatieve reactie meer gehoord.
0: Ja. En dan gaan jullie met z'n allen eigenlijk door die hele zomer heen. Het was bijvoorbeeld hartstikke heet, daar zijn jullie doorheen gekomen. Ja, jullie hebben afgezien, geloof ik, hè?
2: Ja, het was bloedje heet. Ja. We hebben met dik 35 graden tot 40 graden op zo'n witte bühne gestaan, waar de hits dan ook van afstraalt. Ja, dat hebben we allemaal gedaan. We hebben, die voorstellingen zijn wel extra, daar is een showstopper in geweest, zodat we wat konden drinken. Maar we hebben het wel geflikt en we zijn wel door die bloedhete zomer heen gekomen.
0: Ja, met een hele vernieuwde voorstelling, 324 mensen bezig. Wat gebeurt er dan na een laatste voorstelling, Mario? Is dat emotioneel? Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, natuurlijk is dat emotioneel. Je werkt bijna 2 jaar aan een voorstelling. Collega's, spelers worden vrienden. Je krijgt een band met elkaar. Je maakt een hele zomer met elkaar mee. Je sleept elkaar door moeilijke en fijne dingen heen. Ja, dat is een soort, zoals we dat ook noemen, passiespelfamilie. Ja, ja, en als dat klaar is, ja, dat doet wel even wat, ja.
0: Ja, eerste reunie al gepland dus, begrijp ik.
2: De eerste reunie is sowieso al gepland. We gaan een fantastisch goed afscheidsfeest organiseren.
0: Ja, dat is mooi.
2: Dus dat mag ook wel naar zo'n mooie productie.
1: Ja, ja. Maar ja, 2031 is ook alweer in het vizier. 100-jarig jubileum, Mario.
2: Ja.
1: Je hebt nou 2 keer Herodes gespeeld. Zou je dat dan de 3e keer ook nog doen?
2: Als het zo is zoals dit jaar, absoluut. Ik ben zo tevreden met de rol die ik heb mogen spelen. Ja. Maar je krijgt zoveel complimenten. Maar dat is niet alleen voor mij. Dat is ook, je moet een schrijver hebben die zo'n tekst maakt. Je moet een regisseur hebben die het zo neerzet. En ja, als ik het dan ook nog zo kan spelen zoals zij dat willen, dan is dat verdeeld 3-1. Maar dat geldt voor iedereen. Passiespelen is iets wat we samen doen. Michiel Sluismans, de regisseur, zei gisteren, de passiespelen draait om de zwakste schakel. Als je zorgt dat je zelf niet de zwakste schakel bent, dan krijg je een fantastische voorstelling. Ja. En gisteren, dat kan ik al verklappen, gisteren was er 1 zwakke schakel.
0: Oh?
2: En dat was een auto. Voor de eerste keer in alle voorstellingen startte er 1 auto.
0: Technisch probleempjes. Ja.
2: Een technisch probleempje, maar dat werd. En dat is ook passiespelen. Dan vliegen er meteen 6 monteurs op je auto. En voor het einde van de voorstelling, voor het moment dat die echt gebruikt moest worden, stond die auto op toneel.
0: Ja, heb je
1: fantastisch, hoor. Fantastisch.
2: Ja, dat is. Ja. Dat is waanzinnig.
0: Mario, je gloeit nog helemaal na. Ga er vooral nog even mee door. 2031, nog 5 jaar, kunnen jullie stoeien over alle rollen die eraan komen. Ik kan wel verklappen, L1 maakt de opnames van deze editie.
1: Ja.
0: Die komen er later dit jaar nog aan. Dus kent ze nog trucje, Mario.
2: Ja, dan ben ik heel blij.
0: Ja, goed zo.
2: ik wil het zelf nu ook wel eens een keer zien.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Dankjewel, hè.
2: Ja, graag gedaan.

Thomas Agda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. En als ik je weer zie, 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen, 21,1 kilometer hardlopen. Oftewel een halve triathlon. Fabienne van der Homberg is zich aan het voorbereiden daarop. Wie dat er aan toog heet, wist je dadelijk. En ook het laatste sportnieuws komt eraan met Jelle. Zijn er nog transfers in het voetbalwereldje? Voor hier in de L1 Ochtendshow.

0: natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
0: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
2: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
0: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.

Mountains, mountains, mountains, mountains.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep PNM.
3: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Nou, we begonnen vandaag met een lekker soulnummer van Curtis Mayfield, Move On Up. En hele goede middag, het is 6 over 12, het is maandag, het is 31 augustus. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM, samen met Omroep Horst aan de Maas uiteraard. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Billy Joel, Sabrina Carpenter van ABBA, maar ook van The Bangles. Wacht, dan moet ik die andere pakken. Deze, ja. Deze, inderdaad. Dus die zometeen. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. Even kijken, waar gaan we beginnen? Nou, we gaan in Meerlo beginnen, want in Meerlo is een motorrijder gewond geraakt toen hij onderuit ging en tegen een bestelwagen belandde. En dat gebeurde allemaal rond 6 uur afgelopen zaterdagavond op de Tienreisweg bij een wegversmalling. En het vermiste 13-jarige meisje uit Horst is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie gisterochtend. En in Kessel hebben inwoners vanochtend te maken met een waterprobleem. Op de hoek van de Baarloseweg en de Schijfweg Noord is een waterleiding gebroken, waardoor de waterdruk laag kan zijn of er tijdelijk helemaal geen water is. En we blijven heel even bij water, want in Meerlo zaten sinds gistermiddag zo'n 120 mensen zonder drinkwater door een breuk in de waterleiding aan de Kok van Haaftenstraat. Dat is inmiddels allemaal weer verholpen. En wat gaat het weer doen? Het wordt een wisselvallige dag met verspreid over onze regio regen en onweersbuien. Tijdens droge perioden schijnt soms de zon met een temperatuur rond de 21 à 22 graden. Het uitgebreide weer en na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, meer nieuws op de site omroeppnm.nl, omroephorst aan de Maas.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Kriskras Amsterdam, samen met Willy William, My Oh My. En op deze laatste meteorologische zomerse dag kan er nog allemaal, hè, dit zomerse nummer. Wethouder Roy Bout heeft afgelopen woensdagmiddag op veldexcursie bijgepraat over de kansen en de uitdagingen van het Vierwaardenproject. Het ontwikkelingsproject langs de oevers van de Maas loopt tegen groeiende kosten aan en vergt dus extra aandacht.
2: Vanmiddag zijn we met een aantal actievelingen uit Grubbevorst en Lottem, een aantal deskundigen van bijvoorbeeld het waterschap, zijn we langs de Maas, door de Maasterrassen van Grubbevorst en Lottem aan het fietsen. We zijn begonnen in Grubbevorst, stroomafwaarts naar Lottem gegaan om de kwaliteiten die het landschap nu al heeft en die het in het verleden ook nog meer had, om die te bekijken en om te kijken hoe we die nog verder kunnen versterken.
3: De ontwikkeling in dit gebied wordt aangevoerd door het Vierwaardenproject van Waterschap Limburg. Rivierexpert Alfons van Winden legt uit welke aspecten daarbij komen kijken.
4: Al die dingen die we graag willen als samenleving hebben wij tot doel verheven. Dus die hoogwaterbescherming, daar hebben we het net al over gehad. Hè, dat je gaat meer ruimte bieden voor het water. Op het moment dat je dat verlaagt en het wordt natter, wordt het minder interessant voor boeren om te boeren. Nou, we hebben in Nederland geld beschikbaar om dat soort gronden dan ook vervolgens een natuurfunctie te geven. Die gelden worden dan ingezet om daar dan een natuurgebied van te maken. Dus zo maken we natuur. En we zorgen ervoor dat de hele bereikbaarheid, de hele routestructuren voor fietsen en wandelen, dat die ook verbetert op deze plek. Dus dat is ook een onderdeel ervan. Dus we hebben ook, dus zeg maar, die ruimtelijke economische ontwikkeling. Hè, dat, er wordt inmiddels veel geld verdiend hier in de regio aan alle recreanten en toeristen uit het hele land. Die hier komen fietsen, wandelen, paardrijden, nou wat je maar wil. Die mensen die willen we graag natuurlijk goed kunnen accommoderen. En daar zorgen we dus ook voor. Dus bijvoorbeeld een van die dingen is ook dat we een goede fietsverbinding willen realiseren vanaf Venlo richting het Veer van Velde, Grubbevorst. Zodat dat Grubbevorst eigenlijk is nu een beetje het eindpunt. Heel veel mensen gaan naar Arsen en naar Broekhuizen en noordelijker. En die komen, ja, bij Broekhuizen houdt het op. En soms bereiken ze nog net Lotte, maar Grubbevorst eigenlijk minder. En we willen ze ook een beetje naar het zuiden trekken. Dus dat ze ook Grubbevorst bereiken. En andersom ook, dat mensen die naar het zuiden komen, dat die niet snel langs over de oostelijke Maas hoeven rijden, maar dat die ook Grubbevorst aandoen. Dus we proberen in ieder geval het veer van Velde Grubbevorst, dat een interessante logistieke plek wordt waar je vanuit Venlo en van andere plekken van de oostelijke Maashoever goed naartoe kan. Dus dat fietspad van Venlo naar dat veer, dat wordt een heel belangrijk onderdeel om dit gebied belangrijker te maken voor die toeristische infrastructuur.
3: Wethouder Bouten ziet kansen, maar realiseert zich ook dat er nog voldoende uitdagingen klaar liggen.
2: Het zit er vooral in, hoe krijgen we dat betaald? Want het gaat wel echt om tientallen miljoenen. Dat is één van de projecten waar ze in Den Haag er honderden van hebben. Dus het gaat eigenlijk om tientallen miljarden in Den Haag. Dus nu is het zaak te zorgen dat we het geld daarvoor krijgen. En te zorgen dat we dan in de verdere planuitwerking het ook zo mooi mogelijk krijgen.
1: En je weet het inmiddels, het filmpje staat online. Allemaal te zien op het YouTube-kanaal van Omroep Horst aan de Maas. We gaan naar Bruce Springsteen en zijn Dancing in the Dark.

10 minuutjes voor 12:30 op deze maandag 31 augustus. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Psychiater Jim van Os heeft zijn excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoef. Milou overleed in oktober 2023 door euthanasie. Na haar overlijden stuurde Van Os samen met 13 collega's een brief naar het OM. En daarin vroegen zij om onderzoek naar de ouders en de behandelaars van Milou. En Van Os zei gisteren in Zomergasten dat hij in 2024 al excuses had aangeboden aan de ouders van Milou. En volgens hem schreef een collega de vertrouwelijke brief over euthanasie bij psychisch lijden en vroeg zij andere psychiaters om steun. En Van Os zegt achter de zorgen over euthanasie te staan, maar niet achter een verband met wat de ouders zouden hebben gedaan. Hij is niet tegen euthanasie, maar vindt dat euthanasie bij psychisch lijden kritisch en zorgvuldig moet worden beoordeeld. De ouders zijn een rechtszaak tegen het OM begonnen en willen weten wie de brief heeft ondertekend. De rechtszaak in Den Haag doet donderdag uitspraak. Het verhaal van Milou kreeg landelijk aandacht door de documentaire Milou's strijd gaat door van de Baarlose filmmaker Bart Hulscher.

0: Ja, heel even een koude ouwe Roy Orbison in Lunch Live met You Got It. Inwoners van Pelamaas kunnen vanaf nu gebruik maken van deelauto's van Green Wheels. De gemeente introduceert de auto's op centrale plekken in Panningen, Helden en Meijel. En daarmee wil Pelamaas het delen van auto's stimuleren en tegelijkertijd de parkeerdruk verminderen.
1: Inwoners van Pelamaas kunnen voortaan gebruik maken van deelauto's van Green Wheels. De gemeente introduceert de deelauto's op 3 centrale plekken in Helden, Panningen en Meijel. En daarmee wil de gemeente het delen van auto's stimuleren en tegelijkertijd de parkeerdruk verminderen.
2: Een deelauto die gaan we samen gebruiken. Dus alle mensen kunnen hiervan gebruik maken. En wij hopen daarmee dat het aantal auto's in onze gemeente wat kan afnemen. Dat betekent dat wij wat minder parkeerplekken nodig hebben. Dat er minder auto's in en rond de huizen staan. En we hopen dat de mensen hier ook hun voordeel van inzien. Want zij hoeven geen auto meer te hebben. Of misschien geen tweede auto meer te hebben. Maar in ieder geval, het wordt een heel ander gebruik dan tot op heden. Oh, je rijdt niet slecht, hè? Je krijgt een app. Daarmee kun jij de auto reserveren. Kun jij de auto ook gewoon openen en starten. En naderhand zet je hem terug, sluit je hem af en gaat het geheel weer verder. Het is eigenlijk voor iedereen weggelegd, voor jong en voor oud. Dus ook oudere mensen die eigenlijk geen auto meer willen hebben, die kunnen ook gebruik maken van deze deelauto en daarmee hun ritje maken naar of een ziekenhuis of een familiebezoek, wat dan ook.
1: Uit onderzoek blijkt dat 1 deelauto gemiddeld 14 privéauto's kan vervangen. Met de komst van de deelauto's hoeven inwoners niet noodzakelijk zelf een auto te bezitten om er toch 1 te kunnen gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn voor huishoudens die overwegen hun tweede auto weg te doen. In steden is dit principe algemeen goed.
2: Terwijl het op het platteland nog iets is wat zich moet ontwikkelen. En wij hopen vandaag hier in Panningen met deze deelauto een eerste stap te zetten. Er komt er ook 1 in Heldendorp aan het Mariaplein. En er komt er in een latere fase ook nog 1 in Meijel. Daar zoeken we nog een goede plek voor. Maar dat komt ongetwijfeld goed, zodat ook daar de mensen gebruik kunnen maken.
0: En ging het misschien wat snel allemaal? Wil je het filmpje nog een keer bekijken? Geen probleem, ga naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM. Maar je kunt gewoon naar onze website gaan. We gaan richting het nieuws van 12:30. Het weer en de situatie op de weg. Maar eerst een kopje

minuten over half 1 op deze maandag 31 augustus. We gaan naar het nieuws. Een motorrijder is in Meerle gewond geraakt toen hij onderuit ging en tegen een bestelwagen belandde. Dat gebeurde rond 6 uur zaterdagavond op de Tienrijseweg bij een wegversmalling. De bestuurder kwam van de motor, verloor door een onbekende oorzaak de macht over zijn stuur, viel en schoof nog een paar meter door over het asfalt tegen een bestelbus. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niet bekend en de bestuurder van de bus bleef ongedeerd. En het vermiste 13-jarige meisje uit Horst is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie gisterochtend. De politie deed zaterdag een oproep nadat ze op vrijdagmiddag voor het laatst werd gezien in Horst. De politie meldde gisterochtend dat ze in goede gezondheid is aangetroffen. En dankt iedereen voor alle informatie en tips. We gaan van Horst naar Kessel. Want in Kessel hebben inwoners vanochtend te maken met een waterprobleem. Op de hoek van de Baarlusseweg en de Schijfweg Noord is de waterleiding gebroken, waardoor de waterdruk laag kan zijn of er tijdelijk helemaal geen water is. De storing werd in de nacht van zondag, dus vannacht, gemeld. Volgens zijn omwonenden kwam de politie op de melding af, waarna monteurs van WML ter plaatse kwamen om het water in de omgeving af te sluiten. Inwoners kunnen dus tijdens de storing last hebben van een lage waterdruk, al dus WML. Ook bestaat de kans dat er helemaal geen water uit de kraan komt. Nadat de leiding is gerepareerd, kan het water dus tijdelijk ook nog een keertje wat bruin zijn. En WML adviseert daarom om het water dan ook door te laten lopen totdat het weer helder is. En de verwachting is dat het rond 1 uur allemaal weer is opgelost. En zo valt ook te lezen op de website waterstoring.nl. En we gaan verder met een waterleidingstoring. Want in Meerlo zaten ze gistermiddag. Zaten zo'n 120 woningen zonder drinkwater door een breuk in de waterleiding aan de Kok van Haafdenstraat. En medewerkers van WML hebben de straat afgesloten. En uiteraard begonnen met de reparatie van de leiding. Een graafmachine was bezig om de kapotte leiding te lokaliseren, zodat de monteurs de breuk konden herstellen. Voor de bewoners even geen water, zeker niet dus aan die Kok van Haafdenstraat. Het is allemaal weer opgelost en zij hebben weer water in de kraan. Misschien nog wat bruin water, maar ook daar het advies: laat het heel even doorlopen. We gaan naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Nou, het wordt wisselvallig, met verspreid over onze regio wat regen- en onweersbuien. En tijdens droge perioden schijnt soms de zon. De middagtemperatuur van Haafdenstraat. Het is allemaal weer opgelost en zij hebben weer water in de kraan. Misschien nog wat bruin water, maar ook daar het advies: laat het heel even doorlopen. We gaan naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Nou, het wordt wisselvallig, met verspreid over onze regio wat regen- en onweersbuien. En tijdens droge perioden schijnt soms de zon. De middagtemperaturen liggen tussen de 21

weertype te maken. Temperaturen wel rond de 20 graden. Maar dan zitten we ook alweer in de meteorologische herfst. We gaan naar de situatie op de weg. Even kijken, meteen een refresh. Ja, daar komt er eentje. 10 Rijseweg, beide richtingen, het hoogte van 10 Rij. Daar lopen namelijk dieren op de weg. Dus 10 Rijseweg, 10 Rij. Heel makkelijk te onthouden, dieren op de weg. Dan de andere melding die nog binnenkomt op de A77 grens met Duitsland richting Boksmeer. Het hoogte van Heijen, daar staat een auto met de knipperlichten aan. Zal niet zonder reden zijn, om precies te zijn bij paaltje 8. Dus hou daar maar rekening mee. Verder alles rustig op de weg, althans, zo lijkt het en zo zijn de berichten. Meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorstaandemaas.nl. Maar inderdaad ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon. Misschien heb je hem al, probeer hem nog maar eens een keertje uit.

0: Ja, zijn eerste hit, Bram Bongers uit Baarlo met zijn ideale schoonzoon. Nou, dat beoordeelt nog altijd de schoonfamilie dan, hè? In de schuur van Mark en Marloes Nieveltstein uit Zevenum staat een bijzondere verzameling historische voertuigen geparkeerd. De blikvanger is een Sexton GPO, een soort omgebouwde tank uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Achter me staat een Sexton gemechaniseerd geschut die ik gerestaureerd heb. Die is gebruikt door de Engelsen en de Canadezen in de Tweede Wereldoorlog als artillerie.
2: Dit bijzondere voertuig is onderdeel van de verzameling militaire voertuigen van Mark en Marloes Nieveltstein uit Zevenum. Regelmatig verschijnen ze ermee op historische evenementen door heel het land.
1: Ja, omdat het nu een vrij uniek stuk is en toch altijd wel heel veel indruk maakt bij de mensen, wordt je gevraagd en dat is ook een manier om het betaalbaar te houden. Dat je toch kan rijden en dat er brandstof geschonken wordt.
3: Wat verbruikt die?
1: Ongeveer 5 liter per kilometer. Ja, met deze prijzen wordt dat tikt er behoorlijk door, ja.
2: Gelukkig staat Mark er niet alleen voor met deze bijzondere hobby. Het hele gezin wordt erbij betrokken.
1: Een gedeelde passie, gelukkig. Ja, anders is het ook moeilijk, want er gaat toch best wel wat tijd in zitten. Ook, voor ons zijn die weekendjes dat we op pad zijn ook de vakanties, zeg maar. Want ja, anders red je het niet met de vrije dagen en de tijd die je eraan besteedt.
2: De grote voertuigen hebben altijd al een speciale rol gespeeld in de relatie van de twee werktuigbouwkundigen Mark en Marloes.
4: Onze eerste date was ook met een van die voertuigen. Dat was wel heel grappig. Werd ik opgehaald met een groot stakelwagen. Maar hij had wel verteld van, ik wil eigenlijk wel een keer een tank. Dus ja, goed, dat klinkt dan nog als een heel ver weg droom. Dat je denkt, ja, tank, tuurlijk, ja, gek. Maar ja, op een gegeven moment is hij daar toch wel serieus mee bezig. En op een gegeven moment had hij echt een adres gevonden waar hij dus die tank kon vinden. En ja, toen heb ik hem wel gesteund daarin. En ook geholpen met van alles nog wat. We zijn toen inderdaad samen ook naar Amerika gevlogen, samen met zijn vader.
1: Daar hebben we het niet over Oost-Amerika. Daar hebben we het over in de buurt van Atlanta stond hij. En toen hebben we eerst de motor eruit gehaald en uit elkaar gehaald. En toen hebben we er ongeveer 8 jaar over gedaan. En in 2024 zijn we naar het eerste evenement gegaan.
2: Een groot deel van het renovatieproces vond plaats in Zevenum, waar de familie neerstreek vanwege hun hobby.
1: Ik had deze hobby al voordat ik een huis ging kopen. Dus we zochten eigenlijk een schuur met een huis. En na lang zoeken hebben we die in Zevenum weten te vinden.
2: En de twee kinderen van Mark en Marloes, die rijden natuurlijk mee op de tank dit weekend.
4: En inmiddels zijn ze zo groot dat ze over de rand heen kunnen kijken. Dus nou kijken ze ook vaak gewoon, als we rondrijden, kijken ze vaak ook over de rand naar iedereen die er staat en gaan ze zwaaien. Dus dat is ook wel leuk. Voor hen is het ook nu steeds leuker omdat ze eruit zien.
5: Lunch live.

Even een rustmomentje. Lunch live. 9 minuutjes voor 1 op deze maandag 31 augustus. Het gebied rond het vernieuwde Pierspark heeft een nieuwe adressering gekregen. De minister Kalstraat en een deel van het Piershof heten voortaan Pierspark. De nieuwe straatnaam sluit aan bij het vernieuwde park dat bijna klaar is. Naast de nieuwe straatnaam zijn ook 2 nieuwe adressen vernummerd. Deze adressen vallen voortaan onder de Grootveldweg. Met de nieuwe straatnamen en de huisnummers moet het gebied duidelijker en beter herkenbaar worden. Dat is onder meer belangrijk voor bezoekers, gebruikers en uiteraard de hulpdiensten. De betrokken adressen zijn eerder al geïnformeerd over deze wijzigingen.

En met de langzame fade van Dwijn Culture Beat met Karma Chameleon uit Lunch Live. Ik verdwijn ook bijna uit Lunch Live. Alleen nog heel even dit berichtje. Vrijwilligers, trainers, coaches en bestuurders van verenigingen in Horst aan de Maas kunnen dit najaar deelnemen aan de cursus Pedagogisch Handelen. De cursus is bedoeld voor mensen die met jeugd werken en meer willen leren over het creëren van een veilige en positieve omgeving binnen hun vereniging. Lees het hele verhaal op de site van Omroep Horst aan de Maas. En zoals beloofd draaien we ook nog ABBA met SOS. En je weet het, morgen weer Lunch Live, klokje 12 uur. Ben ik er weer. Tot dan!

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van Milou Verhoofd, die in 2023 op 17-jarige leeftijd overleed door euthanasie vanwege psychisch lijden. Dat kwam landelijk in het nieuws na de documentaire van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. Van Os ondertekende met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie met zorgen over de euthanasie. Hij zegt dat die zorgen niet gericht waren op het handelen van de ouders. Donderdag doet de rechtbank uitspraak in een zaak die de ouders daarover hebben aangespannen. Op de Bosweg in Einighausen zijn vanmorgen ongeveer 30 vaten aangetroffen. Het gaat om tonnen van zo'n 30 tot 50 liter. Wat erin zit is nog niet bekend. De forensische opsporing gaat monsters nemen om de inhoud ervan te onderzoeken. Omdat enkele vaten lekken is de Bosweg voorlopig afgesloten voor verkeer. Vrijwillige brandweerposten hebben vooral overdag steeds meer moeite om voldoende mensen beschikbaar te hebben. Brandweervrijwilliger Roger Dukers uit Born kan dankzij afspraken met zijn werkgever vanuit de kazerne werken en direct uitrukken als dat nodig is. En dat biedt ook voordelen voor een werkgever.
1: Krijgt een werkgever wel iemand binnen die een aantal dingen weet qua brandveiligheid? En kan dat dus een goede aanvulling zijn voor het bedrijf?
0: Volgens Dukers is flexibiliteit van die werkgevers essentieel. Inwoners van Kessel kunnen vanmorgen te maken hebben met een lage waterdruk of helemaal geen water. Op de hoek van de Baarloseweg en de Schijfweg Noord is een waterleiding gebroken. Monteurs van de waterleidingmaatschappij Limburg zijn bezig met reparatie en de verwachting is dat de storing rond 1 uur vanmiddag is verholpen.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Peel en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpeelandmaas.nl. Duurzamer met een S.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. Vijf anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van Milou Verhoofd, die in 2023 op 17-jarige leeftijd overleed door euthanasie vanwege psychisch lijden. Dat kwam landelijk in het nieuws na de documentaire van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. Van Os ondertekende met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie met zorgen over de euthanasie. Hij zegt dat die zorgen niet gericht waren op het handelen van de ouders. Donderdag doet de rechtbank uitspraak in een zaak die de ouders daarover hebben aangespannen. Op de Bosweg in Einighausen zijn vanmorgen ongeveer 30 vaten aangetroffen. Het gaat om tonnen van zo'n 30 tot 50 liter. Wat erin zit is nog niet bekend. De forensische opsporing gaat monsters nemen om de inhoud ervan te onderzoeken. Omdat enkele vaten lekken is de Bosweg voorlopig afgesloten voor verkeer. Vrijwillige brandweerposten hebben vooral overdag steeds meer moeite om voldoende mensen beschikbaar te hebben. Brandweervrijwilliger Roger Dukers uit Born kan dankzij afspraken met zijn werkgever vanuit de kazerne werken en direct uitrukken als dat nodig is. En dat biedt ook voordelen voor een werkgever.
1: Krijgt een werkgever wel iemand binnen die een aantal dingen weet qua brandveiligheid? En kan dat dus een goede aanvulling zijn voor het bedrijf?
0: Volgens Dukers is flexibiliteit van die werkgevers essentieel. Inwoners van Kessel kunnen vanmorgen te maken hebben met een lage waterdruk of helemaal geen water. Op de hoek van de Baarloseweg en de Schijfweg Noord is een waterleiding gebroken. Monteurs van de waterleidingmaatschappij Limburg zijn bezig met reparatie en de verwachting is dat de storing rond 1 uur vanmiddag is verholpen.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app. Right. Young.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van Milou Verhoof, die in 2023 op 17-jarige leeftijd overleed door euthanasie vanwege psychisch lijden. Dat kwam landelijk in het nieuws na de documentaire van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. Van Os ondertekende met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie met zorgen over de euthanasie. Hij zegt dat die zorgen niet gericht waren op het handelen van de ouders. Donderdag doet de rechtbank uitspraak in een zaak die de ouders daarover hebben aangespannen. Op de Bosweg in Einighausen zijn vanmorgen ongeveer 30 vaten aangetroffen. Het gaat om tonnen van zo'n 30 tot 50 liter. Wat erin zit is nog niet bekend. De forensische opsporing gaat monsters nemen om de inhoud ervan te onderzoeken. Omdat enkele vaten lekken is de Bosweg voorlopig afgesloten voor verkeer. Vrijwillige brandweerposten hebben vooral overdag steeds meer moeite om voldoende mensen beschikbaar te hebben. Brandweervrijwilliger Roger Dukers uit Born kan dankzij afspraken met zijn werkgever vanuit de kazerne werken en direct uitrukken als dat nodig is. En dat biedt ook voordelen voor een werkgever.
1: Krijgt een werkgever wel iemand binnen die een aantal dingen weet qua brandveiligheid? En kan dat dus een goede aanvulling zijn voor het bedrijf?
0: Volgens Dukers is flexibiliteit van die werkgevers essentieel. Inwoners van Kessel kunnen vanmorgen te maken hebben met een lage waterdruk of helemaal geen water. Op de hoek van de Baarloseweg en de Schijfweg Noord is een waterleiding gebroken. Monteurs van de waterleidingmaatschappij Limburg zijn bezig met reparatie en de verwachting is dat de storing rond 1 uur vanmiddag is verholpen.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterschelde-kering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van Milou Verhoofd, die in 2023 op 17-jarige leeftijd overleed door euthanasie vanwege psychisch lijden. Dat kwam landelijk in het nieuws na de documentaire van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. Van Os ondertekende met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie met zorgen over de euthanasie. Hij zegt dat die zorgen niet gericht waren op het handelen van de ouders. Donderdag doet de rechtbank uitspraak in een zaak die de ouders daarover hebben aangespannen. Op de Bosweg in Einighausen zijn vanmorgen ongeveer 30 vaten aangetroffen. Het gaat om tonnen van zo'n 30 tot 50 liter. Wat erin zit is nog niet bekend. De forensische opsporing gaat monsters nemen om de inhoud ervan te onderzoeken. Omdat enkele vaten lekken is de Bosweg voorlopig afgesloten voor verkeer. Vrijwillige brandweerposten hebben vooral overdag steeds meer moeite om voldoende mensen beschikbaar te hebben. Brandweervrijwilliger Roger Dukers uit Born kan dankzij afspraken met zijn werkgever vanuit de kazerne werken en direct uitrukken als dat nodig is. En dat biedt ook voordelen voor een werkgever.
1: Krijgt een werkgever wel iemand binnen die een aantal dingen weet qua brandveiligheid? En kan dat dus een goede aanvulling zijn voor het bedrijf?
0: Volgens Dukers is flexibiliteit van die werkgevers essentieel. Inwoners van Kessel kunnen vanmorgen te maken hebben met een lage waterdruk of helemaal geen water. Op de hoek van de Baarlozeweg en de Schijfweg Noord is een waterleiding gebroken. Monteurs van de waterleidingmaatschappij Limburg zijn bezig met reparatie en de verwachting is dat de storing rond 1 uur vanmiddag is verholpen.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Nee, nee, pak maar. Nee, ja, nee, nee, pak maar rust. Nee, yo, nee, yo, ho, yo, hallo. Jongen, wat warm. Omroep.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van drie van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van Milou Verhoof, die in 2023 op 17-jarige leeftijd overleed door euthanasie vanwege psychisch lijden. Dat kwam landelijk in het nieuws na de documentaire van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. Van Os ondertekende met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie met zorgen over de euthanasie. Hij zegt dat die zorgen niet gericht waren op het handelen van de ouders. Donderdag doet de rechtbank uitspraak in een zaak die de ouders daarover hebben aangespannen. Op de Bosweg in Einighausen zijn vanmorgen ongeveer 30 vaten aangetroffen. Het gaat om tonnen van zo'n 30 tot 50 liter. Wat erin zit is nog niet bekend. De forensische opsporing gaat monsters nemen om de inhoud ervan te onderzoeken. Omdat enkele vaten lekken is de Bosweg voorlopig afgesloten voor verkeer. Vrijwillige brandweerposten hebben vooral overdag steeds meer moeite om voldoende mensen beschikbaar te hebben. Brandweervrijwilliger Roger Dukers uit Born kan dankzij afspraken met zijn werkgever vanuit de kazerne werken en direct uitrukken als dat nodig is. En dat biedt ook voordelen voor een werkgever.
1: Krijgt een werkgever wel iemand binnen die een aantal dingen weet qua brandveiligheid? En kan dat dus een goede aanvulling zijn voor het bedrijf?
0: Volgens Dukers is flexibiliteit van die werkgevers essentieel. Inwoners van Kessel kunnen vanmorgen te maken hebben met een lage waterdruk of helemaal geen water. Op de hoek van de Baarlozeweg en de Schijfweg Noord is een waterleiding gebroken. Monteurs van de waterleidingmaatschappij Limburg zijn bezig met reparatie en de verwachting is dat de storing rond 1 uur vanmiddag is verholpen.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Peel en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpeelandmaas.nl. Duurzamer met een S.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport. Racket, schoenen en tassen. Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Het is maandag. Dit is De Dag van Hier. Met Nick Kortenoeven.
1: Ja, een hele goede avond. Het is maandag, het is 31 augustus en exact 6:06. Fijn dat je luistert naar de nieuwsuitzending De Dag van Hier. Een co-productie van Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. We gaan meteen beginnen met het nieuws in het kort. De brandweer is afgelopen zaterdagmiddag rond 2:15 uitgerukt voor een melding van een buitenbrand aan de Kultsweg in Reuver. De melding kwam bij de hulpdiensten binnen als een buitenbrand. En in Kessel hadden inwoners vanochtend te maken met een waterprobleem. Op de hoek van de Baarloseweg en de Schijfweg Noord was een waterleiding gebroken, waardoor de waterdruk laag kon zijn of er tijdelijk helemaal geen water was. In Melo zaten zondagmiddag zo'n 120 woningen zonder drinkwater door een breuk in een waterleiding aan de Kok van Haaftenstraat. En een motorrijder is in Melo gewond geraakt toen hij onderuit ging en tegen een bestelwagen belandde. Dat gebeurde afgelopen zaterdag rond 6:00 op de Tienrijseweg bij een wegversmalling. En wat gaat het weer doen? Vanavond neemt het aantal buien geleidelijk wat af en worden ze bovendien minder intensief. Morgen is het prima weer met stapelwolken en zonnige periode. Temperaturen circa 22 à 23 graden. Het uitgebreide weer rond de klok van 6:30. En je weet het, meer nieuws op de site omroeppnm.nl, omroephorstaanemaas.nl en zeker ook in de makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: Ja, een hele grote hit. Ik heb het over Elton John en Kiki Dee. 1976. Inderdaad, exact precies 50 jaar geleden. Don't go breaking my heart. Wethouder Roy Boten werd afgelopen week op veldexcursie bijgepraat over de kansen en uitdagingen van het Vierwaardenproject. Het ontwikkelingsproject langs de oevers van de Maas loopt tegen groeiende kosten aan en vergt dus extra aandacht.
1: Al die dingen die we graag willen als samenleving hebben wij tot doel verheven. Dus die hoogwaterbescherming, daar hebben we het net al over gehad. Ja, dat je gaat meer ruimte bieden voor het water. Op het moment dat je dat verlaagt en het wordt natter, wordt het minder interessant voor boeren om te boeren. Nou, we hebben in Nederland geld beschikbaar om dat soort gronden dan ook vervolgens een natuurfunctie te geven. Die gelden worden dan ingezet om daar dan een natuurgebied van te maken. Dus zo maken we natuur. En we zorgen ervoor dat de hele bereikbaarheid, de hele routestructuren voor fietsen en wandelen, dat die ook verbetert op deze plek. Dus dat is ook een onderdeel ervan. Dus we hebben ook zeg maar, die ruimtelijke economische ontwikkeling. Hè, dat er wordt inmiddels veel geld verdiend hier in de regio aan alle recreanten en toeristen uit het hele land. Die hier komen fietsen, wandelen, paardrijden, nou wat je maar wil. Die mensen die willen we graag natuurlijk goed kunnen accommoderen. En daar zorgen we dus ook voor. Dus bijvoorbeeld een van die dingen is ook dat we een goede fietsverbinding willen realiseren vanaf Venlo richting het Veer van Velde, Grubbevorst. Zodat dat Grubbevorst eigenlijk is nu een beetje het eindpunt. Heel veel mensen gaan naar Arsen en naar Broekhuizen en noordelijker. En die komen, ja, bij Broekhuizen houdt het op en soms bereiken ze nog net Lotte, maar Grubbevorst eigenlijk minder. En we willen ze ook een beetje naar het zuiden trekken. Dus dat ze ook Grubbevorst bereiken. En andersom ook, dat mensen die naar het zuiden komen, dat die niet snel langs over de oostelijke Maas hoeven rijden, maar dat die ook Grubbevorst aandoen. Dus we proberen in ieder geval dat veer van Velde, Grubbevorst, dat dat een interessante logistieke plek wordt waar je vanuit Venlo en van andere plekken van de oostelijke Maashoeven goed naartoe kan. Dus dat fietspad van Venlo naar dat veer, dat wordt een heel belangrijk onderdeel om dit gebied belangrijker te maken voor die toeristische infrastructuur.
2: Wethouder Boten ziet kansen, maar realiseert zich ook dat er nog voldoende uitdagingen klaar liggen.
3: Het zit er vooral in, hoe krijgen we dat betaald? Want het gaat wel echt om tientallen miljoenen. Dat is een van de projecten waar ze in Den Haag er honderden van hebben. Dus het gaat eigenlijk om tientallen miljarden in Den Haag. Dus nu is het zaak te zorgen dat we het geld daarvoor krijgen. En te zorgen dat we dan in de verdere planuitwerking het ook zo mooi mogelijk krijgen.

The Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. Het gebied rond het vernieuwde Pierspark heeft een nieuwe adressering gekregen. De minister Kalstraat en een deel van het Piershof heten voortaan Pierspark. De nieuwe straatnaam sluit aan bij het vernieuwde park dat bijna klaar is. Naast de nieuwe straatnaam zijn er ook twee adressen vernummerd. En deze adressen vallen voortaan onder de Grootveldweg. Met de nieuwe straatnamen en de huisnummers moet het gebied duidelijker en beter herkenbaar worden. En dit is onder meer belangrijk voor de bezoekers, gebruikers en uiteraard de hulpdiensten. De betrokken adressen zijn eerder al geïnformeerd over deze wijzigingen.

Ja, heel even terug in de tijd. Ook tijdens de dag van hier op deze maandagavond 31 augustus. Elvis Presley met Suspicious Minds. Soms heb je onverwacht leuk gesprek met iemand die je helemaal niet kent. Je praat een tijdje alsof je elkaar al jaren kent. Zegt bij het afscheid leuk je ontmoet te hebben. En daarna gaat ieder zijn eigen weg. Alleen, wat als je achteraf toch benieuwd bent wie die persoon eigenlijk was? En dat overkwam Marco uit Heerenveen. Zo'n 2 weken geleden bij een Fastnet laadstation tussen Wolvega en Heerenveen. Hij nam contact op met onze redactie met de vraag of wij hem zouden kunnen helpen. Terwijl hij zijn gele elektrische Renault 5 stond op te laden, raakte hij aan de praat met een vrouw uit Limburg. Haar rode Megane E-Tech ging ook aan diezelfde laadpaal. En tijdens het opladen ontstond een gesprek tussen de twee Renault-rijders. Een gesprek dat volgens hen verrassend leuk was en waarin korte tijd van alles werd besproken. Geen ongemakkelijke situatie, geen verwachtingen, gewoon een leuke ontmoeting. En toch bleef het gesprek bij Marco hangen. Na het gezellige gesprek stapten ze alle twee weer gewoon in hun auto. Hij in de gele Renault en zij in haar rode Megane. Ieder hun eigen weg. Een naam? Niet uitgewisseld. Een telefoonnummer? Ook niet. Maar hij weet nog wel het nodige van haar. Zo komt ze uit de omgeving van Toverland en werkt ze als een juf of lerares. Zelf werkt hij bij Renault in Heerenveen. En dus doet hij via Omroep Horst en de Maas een kleine oproep. Misschien herkent iemand de vrouw uit de buurt van Toverland die dag bij Fastnet stond haar auto op te laden. Was jij degene die samen met Marco bij Fastnet laadstation tussen Wolvega en Heerenveen stond? Neem dan heel even contact op met de redactie van Omroep Horst en de Maas. En dan kunnen we de contactgegevens van Marco uitwisselen.

Rondé en Why Do You Care? Het is 6:30 geweest. We gaan naar het nieuws en uiteraard het weer. De brandweer is afgelopen zaterdagmiddag rond 2:45 uitgerukt voor een melding van een buitenbrand aan de Kultseweg in Reuver. De melding kwam bij de hulpdiensten binnen als een buitenbrand. Na aankomst gingen de brandweerlieden op onderzoek uit. Al snel bleek dat er geen sprake was van een natuurbrand of een ander groot incident. Op het betreffende terrein werd snoeiafval verbrand. De brandweer is daarop met betrokkenen in gesprek gegaan. Omdat ingrijpen niet nodig bleek, hoefden de brandweerlieden geen bluswerkzaamheden te verrichten. Na de controle en het gesprek kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. En in Kessel hadden inwoners vanochtend te maken met waterproblemen. Op de hoek van de Baarlesweg en Schijfweg Noord was een waterleiding gebroken, waardoor de waterdruk laag kon zijn of er zelfs tijdelijk helemaal geen water was. De storing werd in de nacht van zondag op maandag gemeld. En volgens een omwonende kwam de politie op de melding af, waarna monteurs van WML ter plaatse kwamen om het water in de omgeving af te sluiten. Inwoners konden tijdens de storing last hebben van een lage waterdruk. Ook bestond de kans dat er helemaal geen water uit de kraan kwam. Rond 12:30 vanmiddag was de storing weer opgelost. En nu de leiding dus is gerepareerd, kan het water tijdelijk bruin zijn. En WML adviseert daarom ook om het water door te laten lopen totdat het weer helder is. En we blijven even bij een waterbreuk, want ook in Meerlo zaten ze zondagmiddag. Zaten zo'n 120 woningen zonder drinkwater door een breuk in de waterleiding aan de Kok van Haaftenstraat. En medewerkers van WML hebben meteen de straat afgesloten en zijn begonnen met de reparatie. Een graafmachine is lang bezig geweest om de kapotte waterleiding te lokaliseren, zodat de monteurs de breuk konden herstellen. En voor de bewoners aan de Kok van Haaftenstraat, waar geen water was, is tijdelijk een noodkraan geplaatst. En WML heeft de zaak opgelost en is alles weer oké. En een motorrijder is in Meerlo gewond geraakt toen hij onderuit ging en tegen een bestelwagen belandde. Dat gebeurde rond 6:00 op de Tienrijseweg afgelopen zaterdagavond bij een wegversmalling. De bestuurder van de motor verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, viel en schoof nog een paar meter door over het asfalt tegen de bestelbus. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en over zijn verwondingen is niets bekend. En de bestuurder van de bus bleef ongedeerd. We gaan meteen door naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Vanavond neemt het aantal buien geleidelijk wat af en worden ze bovendien minder intensief. De wind wordt zwak tot matig en de temperaturen die blijven steken tussen zo'n 15 à 16 graden. Morgen overdag prima zonnig weer met wat stapelwolkjes en zonnige periode. Temperaturen tussen de 22 en 23 graden. Woensdag wordt het wat bewolkter en donderdag valt uit dezelfde bewolking regen of wat motregen. Temperaturen circa 20 graden. Zover het weer en het nieuws. En meer nieuws op de site omroep1m.nl en Omroep Horst aan de Maas. We gaan door met de nieuwsuitzending De Dag van Hier. En we pakken hem meteen op met muziek. We gaan naar KJ en de Sunshine Band met Give It Up.

0: Casey en de Sunshine Band met de Give It Up. In de schuur van Mark en Marloes Nivelstein uit Zevenum staat een bijzondere verzameling historische voertuigen geparkeerd. De blikvanger is een Sexton GPO, een soort omgebouwde tank uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Omdat het een vrij uniek stuk is en toch altijd wel heel veel indruk maakt bij de mensen, wordt je gevraagd en ja, dat is ook een manier om het betaalbaar te houden. Dat je toch kan rijden en dat er brandstof geschonken wordt.
2: Wat verbruikt die?
1: Ongeveer 5 liter per kilometer. Ja, met deze prijzen wordt dat tikt er behoorlijk door, ja.
3: Gelukkig staat Mark er niet alleen voor met deze bijzondere hobby. Het hele gezin wordt erbij betrokken.
1: Een gedeelde passie, gelukkig. Ja, anders is het ook moeilijk, want er gaat toch best wel wat tijd in zitten. Ook, voor ons zijn die weekendjes dat we op pad zijn ook de vakanties, zeg maar. Want ja, anders red je het niet met de vrije dagen en de tijd die je eraan besteedt.
3: De grote voertuigen hebben altijd al een speciale rol gespeeld in de relatie van de twee werktuigbouwkundigen Mark en Marloes.
4: Onze eerste date was ook met een van die voertuigen. Dat was wel heel grappig, werd ik opgehaald met een groot stakelwagen. Maar hij had wel verteld van, ik wil eigenlijk wel een keer een tank. Dus ja, goed, dat klinkt dan nog als een heel ver weg droom. Dat je denkt, ja, tank, tuurlijk, ja, gek. Maar ja, op een gegeven moment is hij daar toch wel serieus mee bezig. En op een gegeven moment had hij echt een adres gevonden waar hij dus die tank kon vinden. En ja, toen heb ik hem wel gesteund daarin. En ook geholpen met van alles nog wat. We zijn toen inderdaad samen ook naar Amerika gevlogen, samen met zijn vader.
1: Daar hebben we het niet over Oost-Amerika. Daar hebben we het over in de buurt van Atlanta stond hij. En toen hebben we eerst de motor eruit gehaald en uit elkaar gehaald. En toen hebben we er ongeveer 8 jaar over gedaan. En in 2024 zijn we naar het eerste evenement gegaan.
3: Een groot deel van het renovatieproces vond plaats in Zevenum, waar de familie neerstreek vanwege hun hobby.
1: Ik had deze hobby al voordat ik een huis ging kopen. Dus we zochten eigenlijk een schuur met een huis. En na lang zoeken hebben we die in Zevenum weten te vinden.
3: En de twee kinderen van Mark en Marloes, die rijden natuurlijk mee op de tank dit weekend.
4: En inmiddels zijn ze zo groot dat ze over de rand heen kunnen kijken. Dus nou kijken ze ook vaak gewoon, als we rondrijden, kijken ze vaak ook over de rand naar iedereen die er staat en gaan ze zwaaien. Dus dat is ook wel leuk. Voor hen is het ook nu steeds leuker omdat ze dus naar buiten kunnen kijken.
5: Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: Ja, Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. En dan zijn we meteen bij het juiste item terechtgekomen. Want inwoners van Pelemaas kunnen vanaf nu gebruik maken van deelauto's van Green Wheels. De gemeente introduceert de auto's op centrale plekken in Pollingen, Helden en Meijl. En daarmee wil Pelemaas het delen van auto's stimuleren en tegelijkertijd de parkeerdruk verminderen. Een verslag van Bart Nelissen.
1: Een deelauto, die gaan we samen gebruiken. Dus alle mensen kunnen hiervan gebruik maken. En wij hopen daarmee dat het aantal auto's in onze gemeente wat kan afnemen. Dat betekent dat wij wat minder parkeerplekken nodig hebben. Dat er minder auto's in en rond de huizen staan. En we hopen dat de mensen hier ook hun voordeel van inzien. Want zij hoeven geen auto meer te hebben. Of misschien geen tweede auto meer te hebben. Maar in ieder geval, het wordt een heel ander gebruik dan tot op heden. Oh, je rijdt niet slecht, hè? Je krijgt een app. Daarmee kun jij de auto reserveren. Kun jij de auto ook gewoon openen en starten. En naderhand zet je hem terug, sluit je hem af en gaat het geheel weer verder. Het is eigenlijk voor iedereen weggelegd, voor jong en voor oud. Dus ook oudere mensen die eigenlijk geen auto meer willen hebben, die kunnen ook gebruik maken van deze deelauto en daarmee hun ritje maken naar of een ziekenhuis of een familiebezoek, wat dan ook.
2: Uit onderzoek blijkt dat één deelauto gemiddeld 14 privéauto's kan vervangen. Met de komst van de deelauto's hoeven inwoners niet noodzakelijk zelf een auto te bezitten om er toch één te kunnen gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn voor huishoudens die overwegen hun tweede auto weg te doen. In steden is dit principe algemeen goed.
1: Terwijl het op het platteland nog iets is wat zich moet ontwikkelen. En wij hopen vandaag hier in Panningen met deze deelauto een eerste stap te zetten. Er komt er ook één in Heldendorp aan het Mariaplein. En er komt er in een latere fase ook nog één in Meijl. Daar zoeken we nog een goede plek voor. Maar dat komt ongetwijfeld goed, zodat ook daar de mensen gebruik kunnen maken.

Ja, Teenage Queenie van Pussycat. En we gaan even naar de sport. Want Wittenhorst is het nieuwe seizoen in de vierde divisie begonnen met een gelijkspel. Op bezoek bij Barony in Breda kwamen de Horstenaren twee keer op voorsprong, maar moesten ze uiteindelijk genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. En de regionale voetbalclubs kwamen gisteren in actie voor de beker. Helden, Kessel Baarlo en RKMSV en de clubs uit de gemeente Bezel zorgden voor doelpuntrijke wedstrijden. Helden begon het bekertoernooi met een overwinning op Koningslust. De ploeg uit Peel en Maas won op eigen veld met 4-2. Ook Kessel boekte een zege tegen MVV 19. En deze werd met 1-0 verslagen. Baarlo keerde met 3 punten terug uit Metrik. In een spannende wedstrijd trok de uitploeg met 2-3 aan het langste eind. Voor Grashoek verliep de bekerronde minder succesvol. Bevo won het onderlinge duel met 3-1. En RKMSV uit Meijl was betrokken bij een doelpuntrijke wedstrijd van de dag. Tegen RKSVN vielen maar liefst 11 doelpunten. Maar RKMSV stond de afloop met lege handen. 7-4. En in de gemeente Bezel kende Reuver een overtuigende start. De ploeg versloeg VVV 03 met 5-0. PEC 20 uit Pallingen boekte eveneens een ruime uitoverwinning en won met 1-4 bij Hegelsom. We gaan even naar de uitslagen van gisteren. Hegelsom tegen PEC 20 1-4. Kessel tegen MBC 19 1-0. Helden tegen Koningslust 4-2. Metrik Baarlo 2-3. Bevo tegen Grashoek 3-1. En RKSVN tegen RKMSW 7-4. En Reuver tegen VVV 03, dus 5-0. En we gaan meteen door naar onze jarigen, want die mogen we natuurlijk niet vergeten. En meteen ook de fanfare erbij.

Nou, we gaan beginnen met onze jarige. Vandaag, 31 augustus, zijn jarig. En feliciteren wij Hans Lenders uit Beringen. Hij woont aan de Peelstraat en hij viert daar zijn 76e verjaardag. We blijven even in de buurt van Panningen. We gaan naar Sien Verstappen. Zij woont aan de Steenstraat. Zij wordt 76 vandaag. En last but not least, en baas boven baas 77, wordt Henk Zeelen vandaag. Hij woont aan de Van Akkelstraat in Echel. Van harte gefeliciteerd nogmaals Hans, Stien en Henk. Maak er een hele fijne avond van. Blijf gezond of word gezond en ga genieten van, wij dachten, een mooie plaat. Voor jullie leeftijd, voor ons allemaal, Helene Fischer en Atemloos door die nacht. Nog een hele fijne avond.

0: NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
1: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
0: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
2: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
0: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Paul H. Taylor from San Francisco, California, and you're listening to Country Heroes, the best country music in all of Holland.
4: Cowboys ain't easy to love, and they're harder to hold.

Van harte welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Country Heroes. Een programma wat wekelijks voorbij komt op je radio op de welbekende tijdstippen, mag ik wel zeggen. En in de nieuwe uitzending van Country Heroes en staat helemaal in het teken van ja, iets heel bijzonders. Ik had eens een keer gedacht, laten we eens even kijken, wat zijn de meest essentiële liedjes op countrygebied? En dan heb ik dan een Amerikaans muziekblad even erbij gepakt. We hadden een paar jaar geleden toch wel een leuke lijst gepubliceerd. En beste luisteraars, van harte welkom. Ik zou zeggen, er was van harte welkom ondergetekende presentator en samensteller Leon Jacobs is eigenlijk de naam. En een lijst gemaakt met liedjes dat ik denk van laten we de bovenste 10 pakken. Wat zijn de meest essentiële liedjes op countrygebied? Zo'n uitzending heb jij nog niet eerder gedaan. Ik had gedacht dat lijkt me wel leuk voor eens een keer om te kijken. Zeer nieuwsgierig als ik was van ja, wat is nou het meest essentiële? Zijn het alleen maar de echt grote hits? Zijn het namen van nu? Zijn het namen van vroeger? Er zit eigenlijk van alles in. Maar in ieder geval, je hebt zojuist wel geluisterd naar een liedje wat enkele jaren geleden in die lijst op de 10e plaats werd gezet. En dan hebben we het ook nog zelfs over de meest recente lijst die samengesteld werd door dat Amerikaanse muziekblad. En ook nog door journalisten eigenlijk. Hè? Dus dan mensen die allemaal kennis van zaken hebben op het gebied van de country muziek. Waylon Jennings en Willie Nelson, dat zijn de twee heren die je hoort op het liedje Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Een soort liedje als je zou zeggen van ik waarschuw ze me even van laat ze niet opgroeien tot Cowboys. Een hit succes voor hen in 1978. Waylon Jennings en Willie Nelson. Straks krijgen we later in het laatste stuk van het uur ook nog eens. Heb ik even gekeken, maar daar is eigenlijk geen lijst van beschikbaar. Maar wat ik zelf eigenlijk vind van ja, wat is essentieel voor de Nederlandse country. Maar dan gaat het met name om zeg maar, de echt grote hits. En de volgende dame behoeft eigenlijk weinig introductie meer. Meer dan 100 singles uitgebracht. Ze heeft meerdere Grammy Awards op haar naam staan. Ze is inmiddels de 70 voorbij, blijft actief in de muziek. Maar ooit had zij haar doorbraak hier in Nederland in 1975. En dat was met het volgende nummer. Jolene, dit is natuurlijk de enige echte Dolly Parton.

Een nummer 1 hit voor deze Merle Haggard en dat in 1968. Maar deze man een beetje een laatbloeier in de country muziek. En een laatbloeier. Hij schreef het liedje dus in 1968. Dat werd een grote hit voor hem. En ja, deze man, dit is een autobiografisch nummer. Want Merle Haggard heeft, voordat hij artiest werd, heeft hij een tijd in de gevangenis gezeten. Ja, voor wat kleinere vergrijpen en zo, het een of ander. Maar dat in 1957, in die beroemde San Quentin gevangenis. Maar ook op een gegeven moment ene Johnny Cash kwam, die daar natuurlijk heeft, ook vaker heeft opgetreden. En toen was hij zeer sterk onder de indruk. En toen had hij al het idee opgevat van, dat wil ik later zelf ook gaan doen, als ik hier uitkom. Dat was dus over Merle Haggard. En ja, de volgende artiest, dat is heel erg bijzonder. Beetje een vreemde eend in de bijt dan in de country muziek. Maar toch staat hij dan in zo'n top 10 genoteerd. Ik had gedacht dat andere liedje zou zijn. I Can't Stop Loving You, wat in diezelfde tijd ook een hit was. Voor Ray Charles. Ray Charles, die bracht destijds een plaat uit. Modern Sounds in Country and Western Music. En had die liedjes op staan zoals I Can't Stop Loving You. En toch in die lijst werd gekozen voor het volgende liedje. You Don't Know Me. Dit is hij. Ray Charles.

Een van de grote namen uit de Amerikaanse countrymuziek. En ja, misschien kun je het zelf nog herinneren dat dit in 1975 tot de eerste plaats wist te reiken hier bij ons in Nederland. Een liedje wat trouwens op dat moment al 7 jaar oud was. Want het was in 1968 al een hitsucces voor Tammy Wynette in Amerika zelf. Maar dat komt omdat in Engeland had ze 1975 met dit liedje heel veel succes. En toen, ja, meestal heb je wat in Engeland succesvol is, komt ook weer over naar Nederland toe. En zo kan het ook gebeuren dat even later een andere hit van haar uit 68, Divorce, oftewel Divorce, over echtscheidingen, dat het liedje dat ook na 7 jaar een hit werd bij ons in Nederland. En ze kan er wel het een en ander van weten over echtscheidingen, want ze is in totaal maar liefst 4 keer heeft zij dat in haar leven meegemaakt. Deze Tammy Wynette, Stand By Your Man, was dus nummer 1 in 1975. En in die lijst van, zeg maar, de top 10 van die lijst van, ja, de meest essentiële country liedjes aller tijden, ooit, door een Amerikaans muziekblad samengesteld, stond zij op nummer 6 en Ray Charles met You Don't Know Me op nummer 7. We gaan naar nummer 5 toe en dat is eigenlijk veruit de oudste. Hij wordt wel eens de vader van de Amerikaanse countrymuziek genoemd. Jimmy Rodgers, hij nam al muziek op, ja, wat is het, de jaren 20, begin jaren 30. En dan hoor je eigenlijk al de countrymuziek van die tijd. Blue Yodel No. 9 van Jimmy Rodgers op nummer 5.

George Jones, He Stopped Loving Her Today. Het was in 1980 voor hem, na 6 jaar, een geweldige comeback. Het werd een nummer 1 succes. En dat terwijl toen George Jones dit liedje had opgenomen, had hij in eerste instantie iets van tegen zijn producer gezegd, Billy Sherrill, van dit is toch te dramatisch. Dit pikt niemand toch dat ik dit opneem, dat dit een succes mag worden. Maar het tegendeel was het geval. Het werd een enorm groot hitsucces. Nummer 1 dus in de Amerikaanse country charts. En nummer werd dus ook mede geproduceerd door Billy Sherrill. Dezelfde producer, overigens ook voor Tammy Wynette. Maar het kan ook niet zo heel veel mensen verbazen. Want Tammy Wynette en George Jones zijn ook korte tijd ook man en vrouw geweest als echtpaar. Dat was een van de echtgenoten. Dus een van de echtgenoten van Tammy Wynette, George Jones. We gaan naar iemand anders toe. Elvis Presley zei in zijn Aloha from Hawaii in die tv-special, toen hij dit liedje aankondigde, van het is het meest trieste liedje wat ik ooit heb gehoord. It's the most saddest song I've ever heard. En toen had hij het over Hank Williams met I'm So Lonesome I Could Cry uit 1948.

Vanaf 1957 tot aan haar dood toe begin jaren 60 was ze eigenlijk de grootste vrouwelijke ster in de Amerikaanse countrymuziek. Patsy Cline met het liedje Crazy. Dat stond op die lijst dus van zeg maar de meest essentiële liedjes uit de Amerikaanse countrymuziek op de tweede plaats. En Hank Williams met I'm So Lonesome I Could Cry op de derde plaats. En dat liedje dus in 1948, dus dat is weer 70 jaar geleden. En 4 jaar later, op nieuwjaarsdag 1952, werd deze Hank Williams doodgevonden op de achterbank van zijn eigen auto. Ja, dat is heel erg... dat was natuurlijk verschrikkelijk dramatisch nieuws in Amerika destijds. En de man stierf op slechts 29-jarige leeftijd. Dan gaan we naar de nummer 1 toe. Van de nummer 1 uit die lijst. Ja, die stond bij Sun Records. Daar maakte hij zijn opnames aanvankelijk. Bij natuurlijk de eigenaar Sam Phillips. Die natuurlijk ook Elvis zo'n beetje ontdekt heeft. En die daar in zijn beginperiode daar opnames maakte. En toen was er ook ene Johnny Cash was daar. En dat was eigenlijk het idee van Sam Phillips. Van bij dit liedje, dat ritme, dat moet je gewoon aanhouden tot aan het einde. En dat gebeurde ook eigenlijk ook. Het werd een soort, ja, in Amerika noemen ze het een signature song. Dus heel kenmerkend voor de carrière van Johnny Cash. En I Walk the Line. Ja, dat liedje wordt gezien als het meest essentiële country nummer uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Dus die gaan we ook krijgen. Johnny Cash met I Walk the Line. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Heb jij nou verstaan van al die krupjes?
1: Nee, dat heb ik niet, maar ik draai er ook zomaar aan.
2: Oh, you're mine. I walk the line.

Ja, ook hier in Nederland, bij ons in Nederland, ook een geweldige countrymuziek afkomstig. Vooral midden jaren 70 hadden ze een beetje, ja, waren de hoogtijddagen een beetje, dat de ene na de andere single ook werkelijk waar de hitlijsten kon behalen hier bij ons. En wat te denken van die twee die we hebben gehad, Somewhere Between, kwam tot een tweede plaats in de top 40. Ergens, ja, op het einde van de zomer, begin van het najaar 1975. Deze groep uit Waalwijk, die een jaar ervoor trouwens nog zelfs in Nashville nog op het podium heeft gestaan. En zelfs nog in Roemenië, volgens mij, hun eerste album hebben opgenomen. En toen was daar later, kwam er in 1975 in één keer dit hitsucces. Somewhere Between is trouwens voor deze Robert Waalwijk niet een eigen song. Is eigenlijk van een man die we eerder in dit programma hadden, Merle Haggard. Dat is de man die het geschreven heeft, voor het eerst opnam op zijn album Branded Man, 1967. Een jaar later, 1968, namen Dolly Parton en Porter Wagoner een liedje op. Dan is het nog later ook nog eens een keer opgenomen door Grandin Forsyth in Nederland. In 1990 was dat. En ik had gezien dat in 2013 hebben Willie Nelson en Loretta Lynn dit liedje ook op plaat gezet. Zojuist hadden we Mississippi, natuurlijk de trots van Limburg op countrygebied op dat moment in Nederland met Mississippi. 1975 was dat een nummer 1 succes in de maand december. En toen, ja, 1976 ging het hele plaatje internationaal. In bijna elk land waar ze kwamen werd het een hit. En wat voor eentje, in 14 landen heeft het nummer 1 gestaan, waaronder in Engeland. En in Amerika, daar was het juist Barbara Fairchild die het nummer opnam. Alleen toen haalden het niet meer dan een 31ste plaats. Jammer genoeg dat ze de originele versie daar niet hebben uitgebracht. Ja, zo kan het ook gaan. Maar het was dus internationaal een hele grote hit. Een dame die precies 20 jaar geleden haar carrière startte. En dan eigenlijk met een country album in Nashville opgenomen. World of Hurt is niemand minder dan Ilse de Lange. En vandaag gaan we ook het titelnummer beluisteren. En daarna, het kan niet missen, The Common Linnets. MUZIEK

De Common Linens met Calm After the Storm wisten tot ieders verbazing toch in 2014 de tweede plaats te halen op het Eurovisie Songfestival. Voor Nederland was het natuurlijk geweldig. Ilse de Lange en dan in combinatie met Whalen, die destijds er nog bij was, haalden ze de tweede plaats. En daarna ging het liedje internationaal. In heel Europa toch wel succesvol, de Common Linens, dit project. Daarna probeerden ze het in Amerika, maar dat is tot op heden is het nog niet echt gelukt. Er kwam nog een tweede album in 2015 en nu ligt het project even stil, omdat Ilse de Lange weer een soloalbum heeft uitgemaakt, gaat ze weer terug waar ze 5 jaar geleden is opgehouden. En ja, we hebben nog 1 nummer te gaan. En dat is een heel bijzonder, dat is een instrumentaal nummer. En dan gaan we uit naar het jaar 1961 toe, naar een hele bijzondere groep die dat liedje brengt. Liedje wat oorspronkelijk is een heel bekend nummer uit de Amerikaanse country, het Riders in the Sky, A Cowboy Legend, zo wordt het nummer genoemd. Maar ook wel eens gewoon Ghost Riders in the Sky. Door vele is het opgenomen. In 1949 werd het geschreven, de ene Stan Jones. Dat was eigenlijk een soort jeugdherinnering van deze man. En dan moest hij terugdenken dat hij in de heuvels van Arizona was en er kwam een dreigend onweer aan. En toen schreef hij daar een liedje over, maar het is ook verschillende keren ook instrumentaal uitgevoerd. Onder andere door deze groep die we nu gaan krijgen in 1961, de Ramrods. Namens ondergetekende alvast, heel veel plezier met al onze overige programma's deze week en tot volgende week. Mm.

0: Negens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
1: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
0: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
2: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
0: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En jullie luisteren nu op dit moment naar Poparchief met Leon Jacobs.

Van harte welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van het Poparchief. Wat je wekelijks op de radio kunt beluisteren tussen 8 en 9 uur hier bij Omroep PNM. Programma, net als al onze overige programma's, wat je mooi kunt volgen via 87.5, onze kabelfrequentie 92.5, de etherfrequentie via internet www.omroep.nl/PNM. En je kunt hem ook nog via de ouderwetse transistorradio, maar ook de autoradio beluisteren. En wat is het toch heerlijk om met zo'n liedje te starten. Harry Chapin, dat is de man waar we mee gestart zijn. Hij schreef dit liedje in 1973, WOLD, over een radiostation. En een werkelijk waar bestaand radiostation destijds, WOLD, in het plaatsje Marion in de staat Virginia. En dat werd in 1974 uiteindelijk op een album uitgebracht. En het werd internationaal best wel een groot hitsucces. In Amerika, ja, een Billboard, toch niet verder. In de Amerikaanse single top 100 tot nummer 36. Ook een ander liedje van hem is eigenlijk bekend geworden. Cats in the Cradle, dat was weer een jaar later. Harry Chapin is een Amerikaanse singer-songwriter uit Brooklyn, New York. En ja, de man is eigenlijk vrij jong overleden op 38-jarige leeftijd. Het was op 11 juli 1981 dat hij om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Alleen niet helemaal definitief is vast komen te staan van of er mankementen aan de auto waren of dat het gewoon een hartaanval is geweest wat een einde aan zijn leven maakte destijds. Maar hij liet wel prachtige liedjes na. Het was in de 70 jaren toch een van die vooraanstaande Amerikaanse singer-songwriters. Ja, en als ik het dan over radiostation heb en over radio. Ik wil het in deze uitzending van het Poparchief hebben over radio, over DJ's. Er zijn liedjes over gemaakt. En dat is wel heel bijzonder, omdat het een beetje als een rode draad door het programma heen te laten lopen. Straks hebben we ook nog aandacht voor één bijzonder nummer, waarvan je ja, een cover en een origineel krijgt te horen, maar ook enkele mooie covers ervan. En dan zou je verbazen van, oh, is het door die man geschreven, dat liedje? Ja, zeker. En zo zit heel dit uur in elkaar. Wat te denken van onze volgende artiest? We kennen hem eigenlijk van een hitsucces uit de jaren 70. 2468 Motorway. Toen had hij een band om zich heen verzameld. Het was New Wave muziek. Ergens in 1976, 77. Vervolgens na uitblijven van succes, verder succes. Was hij eventjes een tijdje spoorloos. Hij kwam op een gegeven moment vanuit Engeland. Kwam hij op een gegeven moment zelfs in Duitsland terecht. En met name West-Duitsland. Ging verder naar Oost-Duitsland. Daar bleef hij eigenlijk een tijdje wonen. Totdat hij een paar jaar later terugkwam. Hij ging weer opnieuw muziek maken. En toen was hij daar in één keer terug in 1984. En toen had hij een hitsucces gemaakt. En wat voor een mooi nummer. Listen to the radio. Dit is Tom Robinson.

En dat was typisch voor de jaren 80 het uitbrengen van singeltjes, maar dan zeg maar de 12-inch versie. De iets langere versie dan die gewoon op single uitkwam. Want dan was hij net iets langer dan 4 minuten, nu was hij net iets langer dan 5 minuten. Last Night the DJ Saved My Life. Ken je ze nog? Een groepje In Deep. Dat was een Mike Cleveland, dat was de man die het geschreven heeft en had hij nog twee zangeressen bij zich. Internationaal een hit. Een tweede plaats bijvoorbeeld hier bij ons in Nederland. Maar ik neem je mee terug van de jaren 80 naar de jaren 60. We gaan naar een liedje toe. En velen denken van, oh ja, die is daar en daar en daar. Daarvan het liedje. Maar ja, bij deze is het wel verrassend als je denkt van, als je straks eigenlijk de tekstschrijver zult horen, die dan ja, een eigen hit heeft gehad. En eigenlijk ten onrechte zo'n beetje als een eendagsvlieg bekend staat. Want die heeft eigenlijk ja, met name liedjes voor anderen geschreven. En ja, dan gaat het om een heel bijzonder nummer. Voor degenen die opgegroeid zijn in de jaren 60, een nummer van herkenning, want het is uit het jaar 1968 afkomstig. Ja, je krijgt er een beetje een haastig gevoel van. Of niet soms, want het gaat over haast of zo. We gaan eens luisteren naar de artiest die het opnam in 1968. En de eerste ook, Billy Joe Royal. En het nummer heet Hush.

En dan is het in één keer afgelopen. Het debuut van Deep Purple. Zij scoorde daarmee een hele dikke hit. Nummer 5 in Amerika. En gek genoeg bij ons hier in Nederland. Daar kwam het niet verder dan de tipparade, deze versie. Wel de versie van Billy Joe Royal die je straks hoorde. Die haalde bij ons de 5e plaats in 1968. Ja, en dat was ook vele jaren later werd dat liedje nog opgenomen. Zelfs in 1997 door een groep uit Engeland. Waarvan de zanger. Ja, dan zou je zeggen, het zit toch een beetje in een familie. Die had eigenlijk zijn opa. Dat was namelijk een heel beroemd acteur in Amerika, in Engeland. Sir John Mills. En dan had hij nog zijn eigen moeder, Hayley Mills. Dat is een heel bekende actrice in Engeland. En dan de zoon daarvan, dat is Crispian Mills. Dat is de zanger van de band Kool & Shaker. Zij namen het op in 1997. Het haalde destijds de 27e plaats in Nederland. Daarna krijgen we de man die, met een hele bekende hit die dit liedje geschreven heeft. We gaan naar Hush met Kool & Shaker.

0: En dit was juist de man die dat liedje heeft geschreven, Hush, Joe South, maar dan zelf als artiest in het liedje Games People Play. Daar scoorde hij mee in 1969. En deze man heeft meerdere liedjes geschreven, maar dan door anderen tot een hit gezongen. Down in the Boondocks bijvoorbeeld, dat is een nummer wat velen zo ook zullen kennen. Maar dan eventueel in de versie van Billy Joe Royal, de man die je straks hoorde met de originele uitvoering van Hush, want hij was de eerste die dat liedje heeft opgenomen. Dan kennen we verder deze Joe South nog van een ander liedje. Hij heeft namelijk ooit geschreven een liedje Rose Garden, waar de Amerikaanse countryzangeres Lynn Emerson zo'n succes mee had. En verder nog een ander nummer, Walk a Mile in My Shoes, wat live ten gehore werd gebracht tijdens concerten door Elvis Presley. Dus het is toch niet voor niets dat ik hem eventjes naar voren haal. Joe South dus met Games People Play. Ja, we gaan even, we keren weer terug naar liedjes over radio, over DJ's, maar nu over radio's. De Ramones, die dachten eind jaren 70 van, ja, waar is toch de radio van wel eer gebleven? Kwamen met een nieuw album, werd geproduceerd trouwens door de legendarische Wall of Sound producer Phil Spector. Hij, jazeker, met de plaat End of the Century. Uiteraard, ze hadden al een hitsucces gehad met Rock'n'Roll High School. En toen kwam dit nummer eraan. Do you remember Rock'n'Roll Radio? Dit zijn The Ramones.
1: The all-American half pound. Two pure beef patties, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Ja, voor een feestje bouwen met Sam Cooke, het prachtige liedje Having a Party uit het jaar 1962. Dat is ongetwijfeld een van zijn liedjes, zoals de Ramones eigenlijk ook wel zullen bedoeld hebben met waar is de rock'n'roll radio, rock'n'roll muziek uit het verleden, waar de jongens eigenlijk destijds in de jaren 60 ook mee opgegroeid zijn. Dat was een beetje aan het verdwijnen. Maar dat niet alleen. De videoclip was ook zo langzamerhand in opkomst. En ja, en dan ga je toch het een en ander krijgen van een beetje de teleurgang van iets van ja, dat radio misschien verloren gaat. Dat blijkt straks uit een liedje wat we hierna gaan krijgen. Na deze volgende die we gaan krijgen. Want toen moest Brian Ferry nog wel eens denken. Ja, een beetje een stuk ja, jeugdsentiment over de radio van vroeger. En dat verwerkte hij in een liedje. Een hele grote hit in Engeland. Geflopt in Nederland. Een prachtige. Oh yeah, dit is Roxy Music.

Ja, wat prachtig. The Buggles met Video Killed the Radio Star. Zo werd dat gezien door Trevor Horn en Jeff Downs, die het nummer geschreven hebben in 1979 voor hun band The Buggles. Trevor Horn zou in de jaren 80 uitgroeien tot een zeer belangrijk producer daar in Engeland. En dit was een prachtig nummer. Het was trouwens ook het allereerste liedje wat ooit door de muziekzender MTV werd uitgezonden. Toen zij in 1981 startte via tv. En dit liedje, dat heeft weer als inspiratie gediend voor een andere band. Roger Taylor, die schreef toen namelijk een nummer. En omdat hij zijn zoontje kreten hoorde uitslagen van Radio KK. En er kwam eigenlijk iets tevoorschijn. Een nieuw nummer. En ook bij Queen ging het dan om de teleurgang eigenlijk van de radio. De opkomst van de videoclip. In dit liedje Radio Gaga. Want zo werd uiteindelijk die ene hit ook genoemd die uiteindelijk later uit zou komen. Beste luisteraars, dit was in deze aflevering hadden we natuurlijk weer gedaan. Een prachtige uitzending van het Poparchief. Wat ons betreft nog een hele fijne avond. Geniet er verder nog van. En ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Door al 9 het NOS Journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de 6e keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
1: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
0: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
2: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
3: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
2: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
0: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, daar heb je dan weer zo eentje, hè, die dan weer de Dolly Parton gaat draaien. Ja, sorry dames en heren, ik kon het niet laten, want mijn muzikale hart laat mij dat dan toch wel weer doen. En natuurlijk ook goed, want dat is natuurlijk een grote artiest, de afgelopen vrijdag begraven. Het is wat het is. De grootheden die vallen met de bosjes met momenten, als je een beetje goed op het nieuws let. En dat is toch wel jammer. Jolien van Dolly Parton, goedenavond dames en heren, daar zijn we natuurlijk weer. Het is weer Kevin Draai Door, we gaan weer een uurtje lang gewoon heerlijke muziek. En het gaat eigenlijk alle kanten op. Ik heb een album van de week van Prince, die eigenlijk toen niet Prince heette, maar ik ga het toch wel zo benoemen, omdat ik dat gewoon zelf fijn vind. Wat nieuwe muziek, waaronder een heerlijke plaat van een zangeres uit Wales, die niet bekend is, maar wat ik echt een geweldig nummer vind. Recent ontdekt, dat terzijde. En natuurlijk veel lekkere en goede muziek.

Ja, de tijdloze muziek van Fleetwood Mac natuurlijk Go Your Own Way van dat hele bekende album Rumours uit de jaren 70. Ja, dat blijft natuurlijk wel hun ultieme grote plaat natuurlijk, waaronder natuurlijk You Go Your Own Way. Maar daar stond natuurlijk ook Songbird op. En nog een paar hele goede nummers overigens. Ik heb hem op vinyl, dus dat is al erg dat ik nu de nummers kwijt ben. Maar dat terzijde, dat was natuurlijk wel een iconisch album. En van een iconisch album gaan we naar het album van de week. Ja, ik heb een tijdje geleden een eigen Facebookpagina aangemaakt om hem even in te leiden. Kevin Draai Door, kun je gewoon volgen. Doe dat vooral ook, want dat is heel leuk. Want daar krijg je natuurlijk ook wel meer informatie over het programma en over wat we allemaal gaan doen. En dan mag je natuurlijk ook zelf een album aangeven. En dat is gekomen. Iemand heeft een album aangegeven en toen ben ik erin gedoken. En dit is een album uit 1995 van de, zoals het hier in de player staat, dan de artist formerly known as Prince. Nou ja, het was nog steeds Prince, alleen hij heeft van die periodes gehad dat hij zijn naam een beetje veranderde en dat hij andere dingen ging doen. Werd natuurlijk uber bekend met Purple Rain en dat is ook nooit meer overstegen natuurlijk, wat ik ook wel begrijp, want dat is een iconische plaat. Maar goed, hij probeerde natuurlijk wel met onder andere dit album The Gold Experience. Kwam uit in 1995. En dan stonden, ja, eigenlijk kwam het een beetje naar aanleiding van The Most Beautiful Girl in the World. Dat is ook een hele grote hit geweest van hem. En naar aanleiding daarvan heeft hij een EP uitgebracht. Uiteindelijk werd het The Gold Experience. Een nummer wat ik daarvan ga draaien om te beginnen is een van mijn favoriete nummers. Omdat het wel een beetje, ja, die gitaar weer terugbrengt. En dat vond ik zo lekker. Dus dit is Prince en Gold.

Oh, de heerlijke klanken van Kings of Leon. En dit was Pyro. Ja, een prachtig nummer vind ik dat zelf. Ik heb ze ooit een keer mogen zien. Toen zaten wij op Bospop. Toen gingen we daar een weekend naar Bospop. Gingen we voor de entree zetten. Ik heb dat al volgens mij vaker verteld. Met onze stoeletjes. Want we hadden natuurlijk geen kaartje voor de Kings of Leon. Ja, het was een geweldige avond. Wat ook een geweldige avond wordt, dames en heren. Dat is vrijdag 9 oktober. Dan staat deze blues, rock, country, rock band uit Amerika op het podium in de Bosuil in Weert. Ja, dat is echt een geweldige band. En ik ga hem jullie toch wel even meegeven, want ja, ik draai deze plaat regelmatig. Hij komt overigens vanaf volgende week ook ergens voorbij in de top 50. Daar zo meteen meer over. Dit is Robert John and the Wreck en het geweldig prachtig mooie Gold.

Ik krijg altijd kippenvel van deze plaat, zeg. Het is 2022 als zij de zondag openen op Bospop. Robert John and the Wreck. En ik sta letterlijk 3 kwartier met een open mond naar het podium te kijken. Helemaal in trance van wat er gebeurt van deze band. En sindsdien, groot fan. En alles wat er zo'n beetje gebeurt, dat krijg ik wel mee. Maar ja, het is gewoon een geweldige band. Ze staan 9 oktober in de Bosuil in Weert. En de kans is toch wel 98,77% dat ik daar ook aanwezig zal zijn. Waar ik ook aanwezig ben, overigens aanstaande zondag. Ja, dan is de garage sale in Helle, in de Appelenbuurt, zoals we dat dan zeg maar noemen. Buurt Schrames heeft dan de garage sale en ik woon in die buurt. En ook ik doe mee met de garage sale. Dus ja, kom even kijken naar de kneuten die we hebben liggen. Je hoeft niet per se, we kunnen het even praten over muziek of zo, als je dat leuk vindt. Kom even langs, kom even kijken. Misschien zit er wel wat tussen. Geen vinyl, want die verkoop ik niet, want die wil ik lekker zelf op de platenspeler. Die overigens kapot is. Dat terzijde. Goed, terug naar het nu. Bon Jovi, dames en heren, is ook wel live bezig. Ze zitten nu in het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben ze Schotland en Dublin al aangedaan. En ze gaan nu de komende dagen in Londen een paar avonden doen. Ook daar heb ik trouwens een geweldige plaats van klaarstaan. Omdat ik natuurlijk vind, ja, als groot Bon Jovi-liefhebber, dan moet je natuurlijk ook de live versies draaien. Want Bon Jovi is gewoon groot door een live versie. Dus dat gaan we ook gewoon doen. We gaan een knijter van een nummer live versie spelen. En dat is always geweldig. Hier is Bon Jovi live.

Ja, voor mij is dit de GOAT, the greatest of all time, zoals ze dat dan heel mooi kunnen zeggen in die sfeer. Ja, Bon Jovi is gewoon the best of the best, dames en heren. Always a live versie. Als je dat ooit een keer live meemaakt met de gitaarsolo toenertijd van Richie Sambora en nu met Felix, ja, daar krijg je kippenvel van. Het is gewoon niet anders. Dat is wat het is. Goed, we gaan eventjes naar een stukje country. Misschien niet helemaal bekend, maar een geweldige countryband, Sugarland, die hebben weer laten weten dat ze in Amerika weer gaan toeren. Nou, dat vind ik wel heel leuk, want die zangeres is wel echt machtig goed. Just Might Make Me Believe.

Ja, als je al een beetje slaperig was, ben je nu alweer even wakker. Kensington and a Moment. Ja, dat is ook een hele goede band met die zanger, die Jason, hoe die ook al heet. Jason in ieder geval, dat weet ik wel nog. Goed, ja, volgende week, dames en heren, bestaat Kevin Draai Door alweer 1 jaar. En dat vieren we eigenlijk een beetje met een soort van top 50. 5 avonden lang gooi ik daar mijn eigen top 50 in. Het is een beetje een mix van de meest gedraaide plaatjes van de afgelopen jaren en wat eigen, ja, eigen favorietjes, want zo is dat. Er is ook geen copyright op mogelijk of iets anders. Je mag er iets van vinden, maar het is mijn eigen lijst en die gaat er gewoon doorheen geknald worden komende weken. En daar zitten heel veel leuke nummers in. Dit nummer wat ik nu ga draaien voor jullie, ja, dat had ik er toch ook nog wel graag in gehad, misschien net uit. Het gaat over een dame uit Wales genaamd Chas Kane. En die is onbekend, maar die maakt een soort van die 80s rock muziek. Een beetje Pat Benatar-achtig idee, geweldig. Die heeft een single uit van haar laatste album, dat heet Bad Girl. Maar op de B-kant, zoals ik dat dan even noem. Vroeger had je een singeltje AB-kant. Nou goed, op Spotify staat er dus een tweede nummer op. En die vind ik zo geweldig, daar krijg ik echt de 80s vibes van. Dit is Chas Kane en One Day.

Ja, dan hoop ik niet dat ik je een beetje teleur heb gesteld met mijn intro van deze plaat, maar ik vind dit echt geweldig. Wat een nummer. Ja, af en toe krijg je, kom je zoiets tegen en denk je, jeetje, geweldig, heerlijk. Wij gaan gauw terug naar het album van de week, want anders dan, gaat het allemaal helemaal mis. En dat album van de week is de Gold Experience van Prince, die toen een andere naam had. Ja, Artist Form, noem maar op. Ik doe niet zo aan die extra namen. Voor mij is het nog steeds gewoon Prince en die bracht in 1995 de Gold Experience uit. Nou, daar staan best wel wat nummertjes op. En die gitaar kom ik weer terug met onder andere het nummer Endorphin Machine. Dat is ook echt een gitaarknijter. Daar heb ik niet voor gekozen. Ik heb toch gekozen om het nummer, laat ik het anders stellen. Ik heb er werd gereageerd dat dit een album van de week kon worden, omdat het een goed album was. Nou, en daar stonden twee nummers bij wat diegene graag wou horen dan. Want zo doen we dat dan. Daar heb ik naar gekeken. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan pakken we een van die twee nummers. En heb ik gekozen voor We March. En dat is eigenlijk meer een beetje een protestnummer. Wat hij ook maakte voor op dat album. Er staan heel veel nummers op dat album, waaronder The Most Beautiful Girl in the World. Gold natuurlijk. I Hate You. En hij had ook een nummer. Vond ik wel grappig. P-Control. Pussy Control. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het vrouwelijke lichaam. Ja goed, dat terzijde. Prince en We March.

Ja, Prince was zo'n artiest, hè, die eigenlijk overal wel in elk jaargetijde mee kon gaan in elk decennium. We March van het album The Gold Experience. Goed, we gaan richting het einde van de show. Vanaf volgende week begint de top 50 vijf weken lang de, ja, mijn favoriete top 50. Volgende week begint hij, want dan is het een jaar lang Kevin Draaidoor nu al zin. En dat wordt ook heel spannend voor mij om allemaal binnen de tijd mijn dingetjes te doen. Maar goed, dat is ook een beetje uitdaging en dat maakt het natuurlijk ook leuk. We gaan eruit met de nieuwe single van Direct. En dan zou ik zeggen, blijf vooral hangen en kom volgende week ook gewoon wel lekker luisteren naar Kevin Draaidoor. Ik zou zeggen, hele fijne avond, tot volgende week. En ja, dit is Direct, My Friend. Dikke doei.

0: Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
1: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
0: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
2: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
0: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Édouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, meldde lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.